De middend in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien, de dien.

tut gern. Maar ze zien nog niets doen. Hij heeft er dan een liedje van gemokt. Met huurs kunnen worden. En als dit zoveel verbijer deuren gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je dan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nu het paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet. Yep.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt-het-vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59... Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de Raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: muziek. Jouw
1: muziek en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je
1: en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv.

Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.

0: In de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienst maar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

nog meer. Victor Willis, de politieagent. En dan was er ook nog de ledernicht. En dan had je het hele zootje, geloof ik. En 6 man. The Village People. Ik geloof dat de rest, zeg maar, behalve ja, eentje of twee of zo, die zijn zwaar in de goot terechtgekomen na de carrière. Inclusief Victor Willis. Want die is als ex-politieman, zeg maar, in zijn mooie pakkie ook nog vaak gearresteerd vanwege drugsbezit. Het kan verkeren. But anyway, de muziek is mooi. En

muziekstuk wat luisterde naar de titel Love in the City. Daarnet werd gedaan door de Turtles in 1969. Bescheiden Amerikaans hitje van destijds. En nu ongeveer 10 jaar later een leuk plaatje van Octopus uit België. Let me touch the sky.

Hartelijk overal van deze mooie van Octopus. Het is 1979, wanneer ze dit fraaie slotakkoord op Let Me Touch the Sky op een singeltje weten te persen. Nee, maar over persen gesproken. Oh jee, meteen begint er een juffrouw. Nou, ik zou niet zeggen te persen, maar begint toch wel. Juist, enige tonen uit haar gouden keeltje te persen. Dat zijn de juffrouwen namelijk van Phil Oakey. En wie was Phil Oakey? Nou, voor de kenners en ook voor de wat mindere kenners. Het mag bekend zijn, deze meneer was natuurlijk de voorzanger van The Human League in The Mirror Man. Nou, we hebben nog veel meer voor je na die Mirror Man. Want straks in de show een leuk tipje uit 1971.

0: En zo komt er in deze verrassende gouden oude show, wat zeg ik nu weer, ook nog wel eens wat voorbij waar je nou niet direct op gerekend had. 1971, Rain Man en The Birds. En wat dacht je van deze dan?
1: Your classic oldies station.

0: Nou ja, heb jij dat ooit geweten?
1: Zo, nu wordt het interessant. En dat zul je weten ook. Prelude was trouwens de band die we net draaiden. Platinum Blonde stond een korte tijd in de Engelse hitparade in 1980. En je hoorde hem natuurlijk hier. Net als de onzin die ik je nu ga verkopen, want bakerpraatjes. Sommige mensen denken van het is echt waar en andere mensen hebben daar toch ernstige twijfels over. Tot die laatste categorie mag ik mezelf ook rekenen trouwens. Maar het is wel lachen. Welke kleur hebben de kleertjes die de toekomstige ouders cadeau krijgen? Zeg maar overwegend dan. Is het groen, dan wordt een jongen verwacht. En is het overwegend geel, dan schijnt er een meisje op komst te zijn. Zo. Ook de manier van uitpakken trouwens van cadeautjes speelt een grote rol bij het voorspellen van het geslacht. Pak de toekomstige moeder, pak jezelf voorzichtig uit, reken dan maar op een meisje. Ruk ze het papier gewoon vanaf. Gooit ze de lintjes aan de kant en weet ik veel, dan wordt het vast een jongen. En hoe zijn de handen van, zeg maar, de moeder in spe in de zwangerschap? Zijn ze lekker zacht, dan wordt het een meisje. En zijn ze ruw, dan wordt het een jongen. Nou, dit is de mooiste die nu komt. Echt niet te geloven dat je dit nog serieus met droge ogen durft te vertellen. Maar dat doen wij, geen probleem. Volgens de overlevering namelijk. Het kan niet zo'n hele lange overlevering zijn, want het gaat over piloten. Dus hooguit 100 jaar of zoiets. Maar volgens de overlevering zouden kinderen van piloten altijd meisjes zijn. En staat de vader liever met beide benen op de grond? Reken dan maar op een jongen. Klopt volgens mij geen fluit van. Want heren, word je ooit piloot? Dan krijg je dus nooit een zoon. The Flashback Party.

man, het is ook nog gratis ook. Dus notitieblokjes in de aanslag, daar gaan we weer. De net uit 1984, twee nummers uit één en dezelfde week, uit één en dezelfde hitparade zelfs. Nick Kershaw met het raadseltje in The Riddle. En de voor de man die kort daarvoor eigenlijk uit Supertramp stopte, want hij had er geen zin meer in met Rick Davies samen te werken. Roger Hudson en Had a Dream.

Als je dan getrouwd bent met de naam Declan Patrick Aloysius McManus, dan noem je je toch gewoon zelf Elvis Costello, nietwaar? Dat dacht Elvis Costello ook in 1977. Zijn eerste plaatje van enige naam en faam heette daarnet Watching the Detectives. 1974.

personages die al lang verdwenen zijn. Wat heet, muziek die al lang verdwenen is eigenlijk. En ook heren die al lang geen carrière meer hebben in de muziek. Carl Douglas was het. Twee Kung Fu platen destijds. Kung Fu Fighting. En dit was de opvolger Dance the Kung Fu. 1974. Trouwens, is ook altijd wel aardig om dan zo eventjes in een muziektijdschrift te bladeren. Om eens te kijken wat er dan zo uitkwam in 1974 aan LP-werk. Want die had je natuurlijk toen nog. Gene Clark was toen country rock legende al. Bracht een nieuwe LP uit. Man, dat was toch wat. Stond groot in de boeken destijds. Veronique Sanson. Ooit van gehoord. Die was getrouwd met Stephen Stills. Ook zij bracht een nieuwe LP uit. En er kwam ook werk van Frank Zappa en The Mothers of Invention. Poepoe, denk je dan? Nou, en zo is het maar net.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij de moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd

0: zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Van harte welkom en goedemorgen bij het programma Kopwijzer op deze zaterdag de 9e mei 2026. De gasten van de politiek die zitten al aan de tafel van de politiek, voor de politiek. En het zijn Henry ter Horst en Ronnie ter Horst van Forum voor Democratie. En daar gaan we het politieke half uurtje mee praten. Daarna het lokale nieuws. En dan hebben we aan de telefoon Gert Brommer. Hij is voorzitter van Plaatselijk Belang Tuk over het bowling- en racketcentrum. Wat blijft en zelfs wat gaat uitbreiden. En als laatste onderwerp in het eerste uur hebben we Dirk Brands live vanuit Vollenhoven bij de brandweerwedstrijden. En wat er in het tweede uur is, dat vertel ik u zometeen na het nieuws. Goedemorgen heren, Ronnie en Henry.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie aanwezig zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, ik ga maar gelijk met de deur in huis vallen. Wie zijn jullie? Henry kennen we al een klein beetje, natuurlijk vanwege de verkiezingen. Maar Ronnie ter Horst, wie ben je en wat doe je?
2: Ja, ik ben Ronnie ter Horst, 56 jaar, getrouwd met Aafje. Zoon van 28, zit toevallig naast me.
0: Nou, hoe kan het?
2: En trots opa van Silver van 4 jaar.
0: Ah, kijk.
2: En voor de rest ben ik nu 30 jaar werkzaam bij de Noordwestgroep als huismeester. En ik help daar mensen met de voorzieningen bezig. Met toeslagen en allerlei regelingen aanvragen.
0: Ja, ja, ja, ja. Ook een mooie job dus.
2: Ja.
0: En al zo lang?
2: Ja, dat is een mooie proces al 30 jaar.
0: Ja.
2: En voor de rest ben ik nog druk met de vakbond. Ik ben voorzitter van de regiogroep. En ik ben tweede voorzitter van de landelijke groep, CNV. En voor de rest zit ik in de verantwoordingsorgaan van pensioenfonds PWRI. En in de klankbordgroep.
0: Nou,
2: druk zat.
0: Een bezig mannetje.
2: Druk zat.
0: Nou, ja. Mannetje, man. Ja, want man, je bent behoorlijk aan de lengte.
2: Zeker, zeker.
0: Ja. En dan ook nog de politiek erbij.
2: Ja.
0: Wat toch ook wel heel veel tijd in.
2: Ja, ja, dat viel in ieder geval in het begin nog wat tegen, ja. Het was drukker dan ik verwacht had.
0: Ja.
2: Dat, klopt, dat klopt.
0: In het begin, terwijl je net twee maanden.
2: Ja, maar vooral die tijd. Vooral die tijd was het heel vaak. Ja,
0: ja, ja, grappig. Ja, ja. Ja, mooi. Ja. Henry?
3: Ja.
0: Wie ben je? Wat doe je?
3: Ja, Henry ter Horst, 28 jaar oud. Ik ben onderwijzer op een basisschool. Ik heb een zoon van 4. En ja, sinds kort fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Stedelijk Land.
0: Ja, ja, ja. Wat zijn je bezigheden buiten je werk en nou ja, eventueel nu dan de politiek? Wat zijn je hobby's dus?
3: Ja, vooral lezen. Ik hou erg van lezen, maar ook van dieren. Ik heb zelf wat dieren. Reizen. We gaan binnenkort op vakantie, dus daar houden we ook van. Even wat rust naar een turbulente tijd.
0: Ja,
3: dus
0: ja.
3: Dat zijn wel de dingen waar ik heel veel van hou.
0: Je kunt wel de rust opbrengen in je hoofd, of geeft dat juist de rust in je hoofd om te lezen?
3: Dat geeft zeker rust, ja. Dat is de laatste tijd niet van gekomen, moet ik zeggen, door de drukte. Maar langzamerhand pakken we het weer op. We hebben nu vakantie, dus zowel in de gemeente als op school. Dus ja, dat loopt mooi synchroon. Dus ja, we hebben 2 weken genoten.
0: Ja, nou mooi.
2: We hebben reces.
3: Ja, reces. Ja.
0: Klinkt dat, hè? Stoer, hè?
2: Zeker, zeker. Ja.
0: Jouw hobby's hebben we volgens mij niet even genoemd. Dat vind ik toch ook wel belangrijk.
2: Nou, in ieder geval, wat Henry al zei, vakanties.
0: Ja?
2: Vooral zonvakanties. En het seizoen sta ik op de camping het Akkertien in Vollenhoven. Dus vakantie is belangrijk. En mijn grootste hobby is snoepbaars vissen.
0: Ah, ja, kijk. Ja. Ja. Nou, mooi. Geeft ook rust, hè?
2: Oh, gegarandeerd. Ja. Gegarandeerd.
0: Ja, ja, ja. Het Akkertien, zei je, waar je dan met de camping of op de camping zit. Was daar vandaag ook niet iets met trekkers of toestanden?
2: Zo kunnen.
3: Oldtimers, hè?
0: Oldtimers, dat ja. Ja.
2: Ik weet wel dat we binnenkort een strandfeest hebben. En dan ook goed scherm met WK, dus daar vreugden we ons op.
0: Mooi vooruitzichten, ja, inderdaad. Ja. Hebben jullie altijd al de gedachte gehad van wij gaan in de politiek, Ronnie?
2: Nou, eigenlijk vanaf het begin is het al zo dat ik altijd wel politiek volgde, zeg maar. Dat vond ik altijd wel interessant. En toevallig, ik denk, wat is het, een jaar of 6-7 geleden dat we tegelijk lid zijn geworden van Forum voor Democratie. Dus is het wel gekomen. Alleen altijd aan me, het leek me wel wat, maar ik had nooit de juiste partij. Ja, Forum voor Democratie was het de juiste partij. Dus,
0: Waar zwengelde je tussen? Wat?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger, dat was gewoon zo in Steenwijk, dat was je voor de PvdA. Mm-hmm. Want toen was er nog een partij echt voor het volk, maar dat zie ik niet meer. Dus,
0: nee, dan ga je zoeken, hè? Hier
2: precies,
0: vind je wat, daar laat je wat, zeggen ze dan. Maar,
2: Nee, klopt, ja.
0: En toen dachten jullie van, we gaan beginnen met Forum.
3: Ja, zeker.
0: Ging dat bij jou ook zo, Henry?
3: Ja, ik ben eigenlijk altijd al politiek betrokken, maar ook geïnteresseerd geweest. En we hebben wel eens gezegd, nou, we moeten een eigen politieke partij oprichten. Zo kwam het eigenlijk. En het was een keer op een avond, omdat we al 6 jaar lid zijn van Forum voor Democratie, dat ik een uitnodiging kreeg van, is het niks voor jou om wat te doen in de politiek? Nou ja, gekscherend heb ik toen een sollicitatiebrief geschreven.
0: Ja.
3: En dan heel snel mijn vader ook. En toen zijn we in een hele mengel terechtgekomen. En heel veel trainingsdagen gehad en overal in het land. En toen ging het opeens supersnel.
0: Ja.
3: Ja.
0: En dan ben je zo ineens de fractievoorzitter van Forum in Steenwijkerland.
3: Ja, dat had ik niet gedacht op die zaterdagavond.
0: En liep de wekker niet af, hè? Want meestal is dan loopt de wekker af en dan word je wakker.
3: Ja, maar... nee, absoluut niet. En vooral omdat het eigenlijk als geintje begon. Van, nou, ik ga een sollicitatiebrief schrijven en zien wat er gaat gebeuren. Maar dat ging eigenlijk heel snel, ja.
0: Ja, ja. Ja. Je loopt nu al een paar maanden mee. Merk je verschil in het landelijke en het lokale?
3: Ja, absoluut. Landelijk zien we een frame op Forum voor Democratie liggen. En vooral ook de harde aanpak. Hè?
0: Mm-hmm.
3: En als ik bijvoorbeeld hier zit, ja, dan is het wel wat relaxter. En echt oprecht geïnteresseerd in die ideeën. En ook de gemeentelijke politiek is zo. Hè? Die bekijken hier niet als Forum voor Democratie. Althans, de meeste partijen. En die zijn gewoon oprecht geïnteresseerd. En je krijgt heel vaak eigenlijk het antwoord van, jullie vallen wel mee. Nou, dat is voor ons een compliment. Ja, en zo zijn wij ook. Ja. Dus... Ja, dat hebben wij wel laten zien de afgelopen maanden, ja.
0: Ja, inderdaad. Iedereen heeft zijn mening en zijn inzichten. Absoluut. En de een uit het daarin en de andere uit het daarin. Dus ja, je hebt niet voor niks dan 10 of 11 partijen in de gemeenteraad zitten.
3: Nee,
0: dan zou het al 1 grote partij zijn.
3: Ja, dat is het ook, ja. Ja.
0: De komende tijd gaat alles natuurlijk beginnen. Ook met de nota's, de voorjaarsnota's. Hebben jullie daar al enig inzicht in?
3: Nee, eigenlijk niet. Voor ons is alles nieuw.
0: Echt nieuw, ja.
3: Echt nieuw. Dus de werkvergadering die we aankomende dinsdag hebben... is voor ons nieuw. De politieke markt hebben we gehad. Raadsvergadering hebben we gehad. Dat hebben we nu al redelijk voor hoeveel je het kan hebben in de vingers.
0: Mm-hmm.
3: Hoe we dat moeten voorbereiden was ook echt een zoektocht. We hebben gelukkig 2 burgerraadsleden gevonden die ons ondersteunen. Dus ja, voor ons is het echt nieuw. En leven we eigenlijk van week tot week om alles goed voor te bereiden.
0: Ja.
3: Maar dat gaat tot nu toe heel goed. Veel complimenten ontvangen ook. Dus
0: En dat gaat bij jou ook zo, Ronnie?
2: Zeker. En ik denk dat die cursus die Jan-Wim Marikenesse gehad hebben, die 2-daagse, die heeft ook goed geholpen, mooi, voor de zoektocht.
0: Ja.
2: Maar net wat Hendrik zegt, iedere keer leer je weer wat. Dus je moet erin groeien.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik heb ook wel eens horen zeggen, politici die zeggen van, nou, je moet eigenlijk langer als 4 jaar, want dan weet je eigenlijk pas hoe het werkt. En de 4 jaar die erop komen, kun je pas je ding doen die je eigenlijk voor ogen had.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja.
0: Net praat je aan de tafel bij de koffie. We gaven aan dat Henry eigenlijk de spreker was, de man van de woorden.
2: Ja.
0: En jij van de documenten.
2: Van het uitzoeken, ja.
0: Ja. Ja.
2: Dat is Henry op zijn leven geschreven, zeg maar. Dus die kan het hartstikke goed zijn. Ik ben meer voor het uitzoekwerk.
0: En hoe ga je dat doen? Hoe duik je daar dan gewoon helemaal in?
2: Dat is gewoon, ik ga de stukken doorlezen, zeg maar. En dan kom ik tot een soort samenvatting, zeg maar. Dus de belangrijkste dingen die haal ik eruit. En via de computer een boel opzoeken. Dus dat is wat ik het liefst ook doe. Zeg maar.
0: Ja.
2: Praten hoeft voor mij niet zoveel.
0: Nee. Toch heb je al wel op de katheder gestaan.
2: Jawel. Het moet ook. Dus,
0: en hoe ging dat? Hoe viel je dat?
2: Ja, dat is de eerste keer hartstikke spannend natuurlijk. Ja. Maar het lukt. Dus dat scheelt.
0: Ja. Nou ja, je hebt een goede naasje.
2: Ah, daarom. Dus dan zeg ik, Henry, jij bent aan de beurt. Ja.
0: Wat zijn de onderwerpen, Ronnie, die jou het meeste aanspreken? Waar zou jij het liefst, wat Forum betreft, helemaal induiken? Die zegt van, daar ga ik eens even achteraan.
2: Ik vind in ieder geval, waar als Forum landelijk ook voor staat, zeg maar, van de instroom, zeg maar, die moet gewoon naar beneden. De afspraak is gewoon heel simpel van, een spreidingswet moet er komen. Alleen er is ook een afspraak, dan gaat aan de voorkant, gaan ze ook stoppen dat er zoveel mensen binnenstromen. En dat is nog steeds zo, zolang als daar niks aan gedaan wordt. Dus daar zijn we gewoon... op tegen, dat moet gewoon veel beter. Dat is heel simpel zat. En heel belangrijk vinden wij het referendum. De mensen die moeten echt de inspraak hebben.
0: Mm-hmm.
2: Zoals het voorbeeld op de kamp, zeg maar. Nou, dat zijn belangrijke ingrepen, zeg maar. Nou ja, dan vinden wij dat de bevolking daar een mening over moet hebben.
0: Ja.
2: Dus Ik persoonlijk, ja, als je tegen mij zegt, moet er wel gebouwd worden of niet gebouwd worden of wel gebouwd worden. Ja, ik vind dat moet je aan de burgers overlaten. Dat is mij het allerbelangrijkste.
0: Ja. Gewoon de mensen hun stem.
2: De mensen die moeten gehoord worden. Dat vind ik heel belangrijk, ja.
0: Nou, van jou hebben we dat ook al ettelijke malen vernomen in de verkiezingsperiode.
3: Ja. Ja, dat gaan we ook tot uiting brengen. Ik heb de belofte gedaan om een motie in te dienen om een bindend referendum in te stellen in Stemmenkeland. En dat kan ook met de verordening uit 2005. En dat gaan we ook echt zeker indienen tijdens de perspectiefnota. De motie vreemd gaan we indienen. Dus dat kunnen ze ook van ons verwachten.
0: Ja, degenen die nu luisteren, die weten wat, kunnen ze vast voorbereiden.
3: Zeker. Ja, zeker.
0: We gaan er even tussenuit voor een plaatje en dan praten we daarna weer even verder.
3: Een

0: Louis Capaldi met Stay Love. Mooie muziek vind ik dat, persoonlijk. Wat is jouw muziekkeuze, Henry, trouwens?
1: Nou, vooral de jaren 80, 70.
0: De jaren 80, 70.
1: Ja, Elvis, maar ook wel wat rockmuziek. Dus ja. Niet de muziek van nu, in ieder geval.
0: Toch wel mooi.
1: Ja, daar verschillen de meningen over.
0: Ja, Ronnie, wat is jouw
2: voor mij geldt denk ik hetzelfde. De jaren 70, 80, maar rockballads, maar ook Nederlandstalig. Dus,
0: ja,
2: van alles.
0: Ja, nou, ja. Mooi. We hebben al een voor het plaatje wat gesproken over allerlei dingen, voorstellen die er gaande zijn. Ik praat trouwens nog steeds met Henry ter Horst en Ronnie ter Horst van Forum voor Democratie hier in Steenwijkerland. Je noemde het dus straks, Henry, dat jullie ook burgerraadsleden hebben.
1: Jazeker.
0: Wie zijn dat?
1: Nou, die moeten nog geïnstalleerd worden. Dus
0: okay.
1: Die zijn wel op de achtergrond al bezig. Dat zijn Wilco Wachman en Stefan Boot.
0: Ja.
1: Stefan Boot stond ook bij ons op de lijst. En Wilco Wachman hebben we, om zo genoemd, ingevlogen. Die ons kan versterken op een aantal dossiers. Dus die werken nu eigenlijk al voor ons. En dat is eigenlijk super fijn. Die zijn elke maandag, maar ook bij de politieke markten eigenlijk aanwezig en maken aantekeningen. Dus die helpen ons enorm.
0: Ja, ja. Zoek je nodig je een burgerraadslid uit op iets wat ze kunnen? Of gewoon als ze het hart voor Forum hebben?
1: Nou ja,
0: En misschien wel.
1: Ja. Bij Stefan Boot was het wel zo dat hij bij ons op de lijst stond. Dus die heeft ook de hele campagne meegelopen. En daarvan weten we ook gewoon waar hij heel goed in is. Dus dat was voor ons al een uitgemaakte zaak. Alleen door de splitsing die we dan hebben gehad, moesten we wel op zoek naar nog iemand. En toen hebben we gekozen voor Wilco Wachman. Die vooral op het. Die werkt ook op het laboratorium. Dus die meer met klimaat en noem maar op. Dus daar kunnen we ook gewoon die versterking goed gebruiken.
0: Ja. Je hebt met vier mensen een beetje meer als alleen.
2: Dus, gegarandeerd.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, wil je elkaar alleen maar versterken. Ik pak even zo van jullie site verkiezingsprogramma zorg.
1: Ja.
0: Hoe staan jullie in het leven wat de zorg betreft als Forum?
1: Ja, dat vinden we ontzettend belangrijk. Ik heb ook gezegd van de zorg moet betaalbaar blijven.
0: Mm-hmm.
1: Dat is momenteel niet zo. Dat is ook landelijk een aangelegenheid natuurlijk. Hè. De zorgkosten die steeds maar stijgen. Eigen risico die eigenlijk stijgt. En dat is voor heel veel mensen niet meer betaalbaar. Dat is gemeentelijk heel lastig. Gemeentelijk hebben we hier wel eens een debat gehad dat de zorg ook lokaal geregeld moet worden, kleinschalig geregeld moet worden. Ja, daar staan wij voor. Maar we moeten ook gewoon eerlijk zijn dat heel veel ook landelijk bepaald wordt. Dus dat.
0: En dat is voor jou ook zo? Ja, natuurlijk, je bent van één partij. Dus.
2: Zeker. Ja. We zijn één partij. Vader en zoon, dus de gedachten die verschillen niet zoveel, hoor.
0: Alle twee hetzelfde over het podium van de zorg.
2: Ja.
0: Ik zat te kijken, wonen. We hebben het al even over gehad, maar het is een onderwerp wat echt overal heel landelijk heel erg speelt. Jullie willen voorrang voor inwoners met een lokale binding.
2: Zeker.
0: Ronnie?
2: Ja, daar zijn we zeker voorstander van. Kijk, we vinden het te gek dat iemand 10 jaar misschien op de zolder thuis woont, terwijl als hier 100,90, zeg maar wat.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we zeker voorstander van. Ik zeg altijd, het is in feite net als in een vliegtuig, zeg maar. Als de nood aan de man is en de zuurstofmaskers komen naar beneden, dan moet je meer zelf opzetten voordat je iemand anders kunt helpen. En dat vind ik hier ook zo geldig.
0: Ja. Ja, het is, dan moet je eens een nadenkertje. Dan moet je eerst even.
2: Ja, maar zo werkt het dus. Dat vinden we heel belangrijk. En net wat ik al zeg van, het is niet wel met de kraan open. Want als die instroom zomaar doorgaat, en dan gaan ze nu landelijk ook zien, hoor. Want er komen echt problemen aan. Dus er moet echt wat veranderen.

0: Handen. Ja. Maar we zijn in ieder geval grote voorstanders eerst eigen inwoners. Dus als jij in een klein dorpje woont of weet ik wat, nou, dan is het te gek als jij daar niet kunt wonen dat je ergens anders in moet.
1: Ja,
0: dus,
1: En dan komt het en het situatie natuurlijk, want die zit ook met de woningbouw. Hè?
0: Ja.
1: De woningen moeten er ook zijn.
0: Ja, precies, precies. Maar goed, daarom zijn we ook. En dat is dat hele gedoe met het klimaat, zeg maar. Daardoor komen er niet genoeg wonings dus. Wij zeggen ook van het klimaat, op zich, in onze ogen wordt het overdreven. Kijk, een voorbeeld, ik zag dat laatst, zag ik dat op tv, alles wordt volgelegd met zonnepaneel, weilanden, alles zeg maar. Op zich zijn wij helemaal geen tegenstander dat er zulke dingen gebeuren. Maar niet in weilanden, al die dingen meer liggen ze op daken, zeg maar, dat is nog niet zo'n punt. Maar ik zag een mooi voorbeeld in buitenland, daar hebben ze spoorwegen en hebben ze gewoon op de treinrails, daar hebben ze daar allemaal van die zonnepaneel neergelegd. Geen mens heeft er last van. En dat zijn supermooie dingen die dan ook kunnen.
1: Ja,
0: dus je moet er ook anders naar kijken.
1: Ja.
0: Dat is gewoon heel simpel.
1: Dus eigenlijk dossiervreter.
0: Ja.
1: Erin duiken en kijken.
0: Precies, wat andere mogelijkheden zijn. Dus zo vind ik dat je ernaar moet kijken.
1: Ja.
0: Maar al die opgelegde maatregelen en boeren die dan in de probleem komen, daar moet gewoon mee stoppen.
1: Ja, dit is dus ook weer landelijk geregeld. Hoe denk je dat er lokaal wat mee gedaan kan worden, Henry?
2: Nou ja, ik hoop gewoon. Wij hebben in 104 gemeentes meegedaan. En in 104 gemeentes hebben we ook bijna allemaal zetels gepakt. Is dat wij die druk zo hoog op kunnen leggen aan Den Haag. Dat er gewoon een ander realistisch beleid moet komen. Je ziet ook met de energietransitie. Ja, dat loopt gewoon vast. Het energiecognitie het loopt gewoon allemaal vast. Dus er moet iets slimmers bedacht worden. Nou, misschien op spoorwegen. Maar dit gaat zo niet goed. Dus ik denk dat de politiek daar zelf ook wel achter komt. Dat het zo gewoon niet werkt.
1: Ja, ja.
2: En we krijgen ook in de inbox trouwens best wel heel veel mensen die zeggen, ja, we krijgen nu een huurhuis of we hebben nu een huurhuis. Daar worden zonnepanelen opgelegd. Een stuk of 10, 12. Dat is helemaal niet gek deze tijd. Maar de salderingsregeling valt weg. We moeten terugleverkosten betalen. Dus die zonnepanelen, die kosten ons eigenlijk alleen maar geld. Dus die mensen beginnen zich erg zorgen te maken. En ik denk dat we dat heel serieus moeten nemen. En dat kunnen we gemeentelijk ook natuurlijk aandragen. Want dat zijn gemeentelijke regels ook. Die de zonnepanelen opleggen. Dus heel belangrijk, denk ik, die zorgen van de inwoners.
1: Ja, want heel vaak wordt het verschil eigenlijk niet besproken tussen huur en koop.
2: Ja.
1: Dus meestal wordt er gesproken over koophuizen en het huur is. Ja.
2: Jazeker,
1: bij
2: koop heb je nog zelf de mogelijkheid om dat natuurlijk te financieren. Ook met subsidie. Nou, wij vinden dat die subsidie misschien er wel af moet. Alleen bij huur wordt het je opgelegd. En je moet ervoor betalen. En ik weet zeker dat heel veel mensen het voor hun eigen portemonnee ook doen. Hè? Het klimaat is een leuke bijkomstigheid voor een aantal. Maar we hebben ook gehoord voor de portemonnee, voor het opleveren. Dat vinden we superbelangrijk. En nu kost het gewoon geld. Dus ja, we gaan de verkeerde kant op.
1: Ja, dan hebben ze dus wat dat betreft het voordeel niet meer.
2: Absoluut, ja.
1: Wel misschien wat klimaat, of misschien wel zeker het klimaat betreft, maar niet meer voor hun portemonnee.
2: Nou, exact.
1: Ja, goh. Ik heb het goed gehoord.
2: Zeker.
1: We hebben nog tijd voor één klein onderwerpje. Dat hebben jullie trouwens mooi gedaan, jullie site. Het is heel mooi duidelijk. Veiligheid en handhaving.
2: Ja.
1: Daar wil ik het even nog over hebben. Hoe staan jullie daarin?
2: Nou, we hebben toevallig laatst gestemd in de gemeenteraad voor meer BOA's.
1: Mm-hmm.
2: Dat vinden we ook heel belangrijk, dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Maar wat wij wel merken in de gemeenteraad, als ik voor mezelf even mag spreken, is dat plannen soms aangeleverd worden waar wij van denken, nou, die zijn nog niet geheel compleet. Dus we zouden daar wel kritisch op willen blijven. Maar natuurlijk zijn we voor meer handhaving en meer veiligheid. Dat vinden we ontzettend belangrijk. En dat staat ook gigantisch onder druk momenteel in Nederland. Je kan het nieuws niet aanzetten of er is alweer wat gebeurd.
1: Ja.
2: Dus ja, dat moeten we echt voorkomen in Sterwekkerland. Ik denk dat het nu nog meevalt. Maar we weten niet wat er op ons afkomt. Dus dit vinden we ontzettend belangrijk. Lokaal regelen. Hè, de BOA's wat we al aangaven. Ja, daar hebben wij voor gestemd. Omdat we dat gewoon ontzettend belangrijk vinden.
1: Ja, ja. Er staat binnenkort natuurlijk weer een vergadering. Politieke markt volgende week, dinsdag. Nee, deze niet, maar die week erop.
2: Ja.
1: Weten jullie daar al wat er op de agenda staat?
0: Nou, weten we nog niet. Alleen het probleem is ook, we gaan lekker naar Curaçao. Dus we moeten deze overslaan.
1: Ja. Nou,
0: en dat vinden we op zich, nu niet zo erg, hoor.
1: Zitten zo de volksvertegenwoordigers op Curaçao.
2: Ja.
1: Nee, we van harte gegund.
0: Ja.
1: Lekker uitgerust dan het politieke jaar ingaan.
2: Ja, het stond ook al gepland. Dus daar ontkomen we ook niet aan. En we hebben wel samen besloten van, misschien dat de burgerraadsleden, ook al zijn ze nog niet beëdigd, dat ze het wel kunnen voorbereiden om ook te kijken van hoe werkt dat nou.
1: Ja,
2: dus die gaan we echt wel op een missie sturen, zeg maar.
1: Ja.
0: En die maandagavond gaan we ook wel in, hè?
2: Ja, zeker. We zijn er tot we op vakantie gaan, zijn we er gewoon bij.
1: Ja, nou precies. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie openhartigheid en dat jullie een beetje duidelijk hebben gemaakt wie jullie zijn en wat Forum hier in Steenwerkerland kan betekenen in de hele grote raadsgroep.
2: Ja.
1: Ik wens jullie ontzettend veel succes en tot de volgende keer.
2: Dank u wel.
0: Dank u. Dit komt

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De centrale schoolexamens zijn weer begonnen. In Steenwerkland doen dit jaar 307 leerlingen examen. Het grootste deel doet examen voor het VMBO. De examens duren nog tot 27 mei en de herkansingen beginnen op 16 juni. Schrijver Jan Blij is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij heeft de tekst geschreven voor meerdere musicals van Mol Producties. Blij woonde in Zwartsluis en heeft ook de tekst voor de nieuwe musical Ridders en Juffers geschreven, die deze zomer wordt opgevoerd. In Steenwijk kan je 2 kaarten voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena winnen. Daarvoor geven lokale ondernemers kanskaarten uit bij elke aankoop. In Leveren kan in de verschillende bussen in het centrum van Steenwijk tot 9 mei en uiterlijk 4 uur 's middags kan het worden ingeleverd. Later die dag wordt de winnaar bekendgemaakt via de social media kanalen van Steenwijk Vestingstad. Gemeente Westellingwerf is een opvallende actie begonnen tegen hondenpoep op straat. Medewerkers van de gemeente gingen in Noordwolde, Wolfga en Oldehold paden de straat op om hondeneigenaren aan te spreken. Hadden de mensen geen zakjes mee, dan kregen ze een rolletje met zakjes om het op te ruimen. Wie de honden de rollen wel gingen opruimen, kregen hondenkoekjes. Ook zijn er op verschillende plekken teksten aangebracht. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Het woningbouwplan in Tuk sneuvelt, maar het sportcentrum wordt juist uitgebreid. En daarover ga ik praten met Gert Brommer. Hij is voorzitter van de plaatselijk belang in Tuk. Goedemorgen, Gert.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een blije voorzitter aan de telefoon, denk ik.
1: Zo is het. Goed nieuws voor Tuk.
0: Ja. Want wat was er anders gebeurd, Gert?
1: Nou ja, een aantal jaar geleden was het Bowling en Racketcentrum. Hè? Dat was gekocht door een Amsterdamse vastgoedbelegger. En die had dus voornemens om daar, dat bleek dus achteraf, woningbouw te realiseren. En die wou de hele boel platschuiven en daar rijtjeshuizen te plaatsen. Ja. En appartementencomplexen, dat was het was zijn idee.
0: Ja, ja. En dat strookte niet helemaal met jullie plannen?
1: Nou ja, kijk, wij als plaatsenbank Tuk hebben geen plannen. Maar wij zien gewoon dat de bowlingbaan en het recordcentrum en de fitnesshal, dat voorziet in de behoefte in het dorp.
0: Ja.
1: Mensen die gaan daar naartoe, die hebben daar plezier van. We hebben daar prima ondernemers op zitten die dat runnen. En daar zijn we als dorp content mee. En als je dan zulke soort plannen van zo'n Amsterdamse vastgoedmagnaat ziet aankomen, ja, daar word je als dorp niet blij van.
0: Nee, nee, nee. De raad heeft daar ook een streep doorgezet?
1: Ja, daar heeft de raad een streep doorgezet. Kijk, wij zijn als plaatselijk belang in verweer gekomen. Dat is opgepakt door de politiek, die hebben dat gezien. En er is een motie ingediend door het raadslid Lohman van de VVD.
0: Mm-hmm.
1: Om uit te spreken dat dat niet in de omgevingsvisie moest komen. En dat is ook niet gebeurd. En de voltallige raad, hè, die raad heeft unaniem gezegd van het zijn unaniem achter die motie gaan staan.
0: Yeah.
1: En daarmee was maatschappelijk het signaal wel heel helder dat de gemeenteraad die plannen daar niet ziet zitten.
0: Nee.
1: En ik denk dat daarop die vastgoedbelegger gedacht heeft van dan past dat niet bij mij. Ik wil het verkopen. En nou, we in de krant hebben gelezen, heeft iemand anders dat van hem gekocht die veel betere ideeën heeft.
0: Ja, die zelf ook nog lid is van de tennisvereniging, dus wel weet waar hij over praat.
1: Nou ja, dat las ik ook in de krant. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat iemand ook het als ondernemer het maatschappelijke oogmerk in de gaten houdt.
0: Ja, ja. Moeten er nog veel dingen gebeuren? Het heeft trouwens ook een nieuwe naam nu, hè? Sportcentrum Tuk.
1: Ja, dat zou kunnen. Kijk, officiële berichten heb ik daar nog niet van gehad.
0: Oké.
1: Maar wat was je vraag?
0: Of er nog veel moet gebeuren om het zo te maken dat er echt weer een aantal jaren goed gesport kan worden en gebold en zo.
1: Nou ja, wat ik wel vernomen heb is dat de vorige eigenaar dus met zijn plannen ook een soort een niet investeren idee had. Hè? Van nou ja, ik rook het wat uit en ik begrijp van de ondernemers dat een aantal dingen gewoon nodig is om te verbeteren. Kijk, de andere kant is, hè, inwoners zijn tevreden over hoe het is.
0: Ja.
1: En die gaan dan met plezier sporten en dat is belangrijk. Kijk, en op het moment dat je dat als ondernemer straks uit kan breiden. Ik heb last over padelbanen.
0: Ja, klopt.
1: Weet je, dat is hartstikke leuk. Dat voorziet heel goed in een behoefte die er op dit moment is.
0: Ja, ja. En zo kan hij dus het gaan uitbouwen naar de behoeftes van het plaatsje Tuk.
1: Ja, en omgeving.
0: En omgeving.
1: Kijk, je ziet natuurlijk, hè, Tuk ligt praktisch tegen Steenwijk aan. En je ziet ook heel veel mensen uit Steenwijk gewoon naar Tuk toe komen. Of voor de tennis, of voor de bowling. En dat is ook goed. Zo gaat dat.
0: Ja, ja. Dus het is een verrijking eigenlijk weer erbij voor Tuk.
1: Ja, voor dit punt is denk ik de hoe zeg je dat? Is het te goede gekeerd?
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ga je zelf daar ook sporten? Bowlen of wat ook?
1: Ja, tuurlijk. Ja, weet je, wij maken er ook gebruik van. Wij bowlen daar ook wel eens met het gezin. Als je wat vrienden hebt of zo, dan ga je een gezellige middag bowlen.
0: Yeah.
1: Nou ja, en er zijn wel mensen uit onze omgeving die tennissen daar en die gaan naar de fitness. En er zijn ook tijden dat die onrust was. Er zijn ook heel veel mensen die je dan aanklampen en zeggen van ja, het kan toch niet waar wezen dat mijn fitness hier weggaat. Er wordt veel gebruik van gemaakt nou ja, ook door oudere mensen. Die zeggen het is mooi in de buurt en de sfeer is goed.
0: Ja.
1: Nou, dus dat is belangrijk. En tennis natuurlijk ook. Het is een van de weinige tennishallen nog, overdekte tennishallen. Ja, dat wordt denk ik een beschermde diersoort straks.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nou, en dat blijft nu gelukkig bestaan.
1: Zo is het, daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ik neem aan dat als er goed verbouwd is en alles weer heerlijk draait, dat er ook een mooie opening komt om alles te vieren.
1: Feestjes, daar zijn we te gek op.
0: Ja, dat dacht ik al, ja. Gert, dank je wel voor je informatie en blijf lekker genieten van het prachtige sportcentrum in Tuk.
1: Gaan we doen, dank je wel.
0: Oké, jij ook bedankt. Dag.

0: Alan Clark met The Sun. En wij gaan naar Vollenhoven. Daar is al een gedeelte van ons aanwezig. En dat is in de naam Dirk Brands. Dirk, hoe is het in Vollenhoven?
1: Nou, hier schijnt het zonnetje volop.
0: Kijk.
1: Het begint redelijk druk te worden ook bij de wedstrijden. Het loopt een beetje af en aan.
0: De brandweerwedstrijden?
1: Ja, ik ben hier bij de brandweerwedstrijden. Ja. En het is best wel leuk om te zien. Wat is je naam?
2: Mijn naam is Peter, van de post Vollenhoven, hier brandweer Vollenhoven.
1: Peter, die gaat ons wat meer vertellen wat hier een beetje aan de hand is. Want hier is natuurlijk geen echte brand, Peter. Hè?
2: Nee, wij hebben een oefenscenario bedacht op een locatie. En het is de bedoeling dat de brandweerposten die hier spelen, zo snel mogelijk het incident meester zijn en slachtofferbehandeling zo netjes en nauwkeurig mogelijk doen. Dus ja.
1: Ja, want nummer 3 is aan geweest vanmorgen. En hoeveel verwacht je nog van die brandweerploegen en waar komen ze vandaan?
2: Ja, we hebben 3 ploegen gespeeld en er komen er nog 7. Ze komen eigenlijk door verschillende plekken in Nederland. We hebben hiervoor de provinciale wedstrijden. En dit zijn de gewestelijke wedstrijden. Dus we hebben ze uit Noord-Holland, Gelderland-Zuid, IJsland. Dus eigenlijk verschillende provincies spelen hiermee.
1: Ja, dat is eigenlijk een soort kwartfinale, hebben we net een beetje uitgerekend, hè?
2: Ja, klopt. Dit is de eerste gewestelijke finale. En de besten hiervan die gaan door naar de tweede gewestelijke finale. En dan straks, als daar de besten weer van gaan naar de landelijke finale. Dus die gaan echt voor de prijs, hè?
1: Ja, nou ja, we gaan straks alleen maar over de prijs natuurlijk in het tweede gedeelte. Maar zeg, doet Steenwijkerland zelf ook mee?
2: Nou, wij doen normaal gesproken wel mee als brandweer Steenwijkerland met wedstrijden. Alleen dit jaar organiseren we hem zelf. Dus dit jaar doen we zelf niet mee met wedstrijden.
1: Dus helaas voor jullie geen grote prijs dit jaar?
2: Nee. Dus je hebt verschillende categorieën. En wij hebben hier nu de categorie brandbestrijding.
1: Dat is ook wel goed om te horen. Wat voor categorieën zijn er nog meer dan?
2: Je hebt nog de 112-baan en je hebt nog de hoofdklasse. En dan komt er nog een officier van dienst, moet je meenemen, om dat te spelen.
1: Dan is het incident wat groter, neem ik aan.
2: Ja, dan is het incident wat groter. En dan wat meer handjes nodig.
1: Ja, kan je eens vertellen hoe dat in het verleden ging dat jullie meededen? Want hier mag je niks over vertellen natuurlijk.
2: Nee, klopt. Hier kunnen we nog niks over zeggen. Vanavond om 5-6 uur speelt de laatste groep, zeg maar. Dus vanaf 6 uur mag alles bekendgemaakt worden. Ik speel zelf ook al een aantal jaar mee. De laatste keer was in Slagharen. In het ponypark van Slagharen hebben we een mooi scenario gehad, ook op de brandbaan. Daar was brand uitgebroken in de Red Bandit. Dus dat is wel interessant om dan naartoe
1: te gaan natuurlijk. Hè?
2: Kijk, voor ons is dat natuurlijk ook geen dagelijkse bezigheid natuurlijk, een attractiepark. Dus je moet daar altijd rekening houden, hoe kom je in het terrein op. De beheerders, BHV'ers, met al die mensen heb je te maken. Bezoekers, is alles ontruimd. Je komt er eigenlijk helemaal blind in. En je moet zorgen dat het incident zo snel mogelijk meester is, zeg maar.
1: Ja, en dat geldt ook voor die ploegen die hier vandaag zijn. Die weten ook niet waar ze terechtkomen. En als er nog mensen zijn die interesse hebben om te komen kijken, waar moeten die zich melden?
2: Je kunt je melden op de brandweerkazerne in Vollenhoven. Dat is de Weijert 1 tot en met 3. En vanaf daar krijg je een locatie van waar je naartoe moet.
1: Ja, nou gelukkig sta ik al op die locatie. Welke ploegen doen er mee vandaag?
2: Dat is een hele goede. Dat moet ik even opzoeken. Want ik heb Hermijnen gezien. Ik heb de ISK gezien. Ik heb Elspet al gezien. Maar er komen er nog 7. Dus ik heb zo niet helder welke 7 dat zijn.
1: Nee, ik heb Defensie ook gezien trouwens.
2: Ja, dat is ISK. Ja, klopt.
1: Maar dat is ISK. En welke kazerne komt die?
2: Harskamp, dacht ik.
1: Oh, die zijn echt een eindje uit de buurt.
2: Ja, maar de meeste posten komen wel een eind weg.
1: Hey, maar ik zag ook dat er ambulance en politie was en zo. Waar is dat allemaal goed voor dan?
2: Ja, we proberen het scenario zo realistisch mogelijk te maken. Dus daarom, als ze vragen om politie en ambu, dan komt die ook echt. Dus het zijn allemaal vrijwilligers vandaag. Dus de ambulance die staat hier vrijwillig en de politie ook. Dus dat is hartstikke mooi dat die aan deze wedstrijd mee willen doen.
1: Ja, dat is wel mooi. Want ik zag ook wel een verschil in voertuigen wat er aankomt.
2: Ja, in principe zijn het allemaal eerste lijns voertuigen. Alleen er is een onderscheid tussen gewone brandweervoertuigen en bosbrandvoertuigen. Maar qua bepakking zit er hetzelfde op, zeg maar. Ze moeten hetzelfde kunnen.
1: Ja, dat is hartstikke mooi. We gaan straks even voor 12 gaan we hiermee verder. Ik zou zeggen tot straks.
0: Ja, dankjewel Dirk. Wij hebben het laatste onderwerp van het tweede uur nog wel weer contact. En dan ga je inderdaad verder met dit toch wel heel interessante en belangrijke gesprek. Wij gaan op naar het nieuws. En na het nieuws zijn we er weer met een uur informatie van nieuwe website tot de brandweerwedstrijden, zal ik maar zeggen. Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Goedemorgen, van harte welkom bij het tweede uur Kopwijzer, waarin we gaan praten met onder andere Joey Theekamp. Hij is directeur-bestuurder van de streekomroep De Werven. Werner Nijdam en Hans Meijer gaan vertellen over de buurtbus Noordwesthoek. Het lokale nieuws en Suzanne Hurekamp die schuift aan over Ruinen van Dwingelo en Dieven. Daar wordt een, moet ik even kijken, een sprookjestuin komt tot leven en een heleboel mensen krijgen daar de toegang toe. Ook mensen met een wat kleinere beurs en dat is natuurlijk heel erg mooi. En we hebben natuurlijk nog het laatste gesprek wat Dirk Brands heeft vanuit Vollenhoven bij de brandweerwedstrijden. Maar we gaan beginnen met Joey Theekamp. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ria.
1: Ja, alweer aangeschoven.
2: Ja, wanneer was de vorige keer? Volgens mij januari, februari.
1: Ja, dat was in ieder geval nog niet zo lang geleden. Maar dat maakt niet uit.
2: Telefonisch nog wat dingen gedaan, inderdaad. Ja,
1: ja. Ja, ja. Maar nu schuif je echt aan voor iets specifieks. Hoe noem je dat? Het installeren en het profileren van een nieuwe website in de Week van het Nieuws.
2: Ja, precies. We zijn natuurlijk in de andere gesprekken dat ik hier heb gezeten, hebben we het gehad over alle veranderingen die plaats gaan vinden omdat de mediawet wijzigt. Mm-hmm. Dat betekent dat er over anderhalf jaar geen lokale omroep meer per gemeente is, maar per streek. Nou, Steenwijkerland valt samen met Westerveld, Weststellingwerf en Ooststellingwerf in één streek. En wij zullen ergens samen op moeten trekken om die streek te bedienen in die nieuwe rol. Daar hebben we het al gehad over streekomroep De Werven. Mm-hmm. En er is een naam naar buiten gekomen. Logisch gevolg is dat je dan ook een mooie website gaat maken om van daaruit dingen te laten zien. En daar is Dirk Brands heel hard mee bezig geweest op de achtergrond als vrijwilliger hier van de Slos. Hij heeft, vind ik, echt iets heel moois gebouwd om een plek te bieden voor al dat nieuws in de streek.
1: Ja.
2: Om ergens een soort plek te hebben waar al het nieuws samenkomt vanuit de verschillende gemeenten als vertrekpunt naar weer jouw dorp en jouw eigen gemeente. Nou is het over 2 weken de Week van het Nieuws.
1: Ja.
2: Dat is een landelijke actieweek vanaf 18 mei. Die website is nagenoeg af. 1 en 1 is wat mij betreft dan 2. Is een mooi moment om te laten zien dat we dan die website hebben. En dat mensen dus ook stiekem misschien eens over de grenzen van hun dorp heen kunnen kijken naar nieuws uit andere gemeenten. Maar ook daar zeker in kunnen zeggen, ik wil alleen maar zien wat er bij mij gebeurt.
1: Mm-hmm.
2: Ik filter daarop. En dan heb je je centrale plek voor je nieuws naast alle uitzendingen zoals bijvoorbeeld Kopwijzer.
1: Ja, ja. Dus de nieuwe website bestaat uit een heleboel plaatsen.
2: Ja, je kan in die website, als je daar komt, streekomroepdewerven.nl. Hij staat nog niet online, dus je kan niet stiekem spieken vast.
1: Nee, dat gaat de 18e pas gebeuren,
2: precies.
1: Denk ik. Ja.
2: Maar je kan daar direct, kun je vanuit de regio kiezer, kun jij een voorkeur geven. Ik wil graag het nieuws uit deze gemeente zien. Omdat we nog steeds allemaal heel veel waarde hechten aan wat er vlakbij ons gebeurt.
1: Ja.
2: Als het lokaal is, dan trekt het ons toch meer aan. Dus je kan daar direct zeggen, ik wil bijvoorbeeld het nieuws uit Steenwijkerland zien. Maar je kan zelfs heel specifiek zeggen, ik wil het nieuws uit Paaslo zien. En zien wat daar allemaal is gebeurd.
1: Ja, ja, ja.
2: En in het ene dorp gebeurt meer dan in het andere dorp. Dus ja, als je heel specifiek op een van de kleinere plekken inzoomt, kan het zijn dat je niet zo heel veel nieuwe dingen voorbij ziet komen. Maar waarschijnlijk wel dingen die voor jou relevant zijn.
1: Ja, ja, ja, want natuurlijk een bijvoorbeeld Paaslo, klein plekje, altijd goed gehumeurd en gemoedelijk, gebeurt natuurlijk niet zoveel.
2: Nee, maar zelfs ook al gebeurt er niet zoveel, er is meer nieuws dan wij op het eerste oog zien. En al heb je een lantaarnpaal die scheef gereden is. Ja, het is iets heel kleins. Maar het is wel iets dat voor die mensen die naast die lantaarnpaal wonen iets belangrijks is. Want wanneer gaat die paal weer recht staan? Wanneer doet hij het weer? Je hebt gelijk te maken met een stukje veiligheid in het donker bijvoorbeeld. Misschien heb je met een auto te maken die schade had. Misschien zat er iemand met alcohol achter het stuur. Je weet het allemaal niet. Juist die hele kleine dingen kunnen voor mensen in een specifieke plek, mm-hmm, al nieuw zijn.
1: Ja, ja. Hij gaat de 18e dan officieel online. Is dat nog iets met iets speciaals? Of is het gewoon van, tjoep, hij staat er?
2: Nou, wat we die week gaan doen is inderdaad die website online zetten. En we gaan proberen zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Dat wil zeggen op pad te sturen. Om ook te laten zien dat die website er is. We hebben nu een poeltje in die streekverandering. Moeten we tussen aanhalingstekens professionaliseren. Betekent dat er ook een aantal betaalde redacteuren aan het werk worden gezet. Om continuïteit in het nieuws te bieden. Nou, die worden op pad gestuurd. Heel simpel met een flyer en een sticker. Zodat mensen ook weten dat die er is. En dat je ook wat zichtbaarheid eraan geeft.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat men weet dat hij er is. Dat gaat dan vanaf de 18e gebeuren. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken van, ja, maar er zijn toch van al die plekken al websites. Hoe moet ik daar nu mee omgaan?
2: Ja, ik denk dat het... Nou, zeker in het begin heb je dubbelingen. Hè? Want het nieuws dat op streekomdewerven.nl komt... komt misschien ook wel op de website van RTV Slos... op het moment dat het voor Steenwerkerland relevant is. En op de website van O3, als het voor Oostellingwerf en zo verder. Die dubbeling, daar ontkom je niet aan. Maar we proberen wel een centrale plek te geven... waar in één oogopslag nog duidelijker is wat is nou het nieuws. En dus ook, wat ik al zei, net even buiten jouw eigen plekje. Hè? En als de website van RTV Slos zich kenmerkt door het nieuws in Steenwerkerland. Maar je hebt bijvoorbeeld, je woont op de grens richting Darp-Havelte en je vindt dat ook even interessant. Dan krijg je op de nieuwe website krijg je ook dat stukje Westerveld te zien. En zo proberen we toch een beetje bij elkaar in de tuin te proeven.
1: Ja, toch een beetje eenheid van te maken.
2: Nou, uiteindelijk hopelijk wel. Ja. We zullen samen door moeten. Dat is nou eenmaal de wetswijziging die ons wordt opgedragen van bovenaf. Wat we daar met z'n allen ook van vinden... dan is mijn visie daarin, laten we de krachten bundelen... en kijken hoe we er samen sterker uitkomen.
1: Ja. Hoe staat het in het algemeen met de vorming van de streek?
2: Het is een uitdagend proces. Kijk, we hebben natuurlijk met drie echt goede, leuke omroepen te maken... die allemaal 35, 40, 45 jaar al doen wat ze deden. En waar heel veel mooie dingen zijn ontwikkeld, waar heel veel waarde aan zit. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet vergeten dat dat ook blijft. En dat dat wel in een andere vorm misschien zal zijn... maar dat al die vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten... dat die dat wat mij betreft blijven doen. En voor hen blijft die plek er. En vooral dat stukje bewustzijn creëren... dat is nog best wel een uitdaging, merk ik.
1: Ja, want je hebt hier niet te maken met mensen uit het Westen... met Amsterdammers of zo, die zeggen... oh, maakt uit, joh. Ja, men is hier gefocust op zijn of haar eigen ding.
2: Ja, en tegelijkertijd heb je te maken met heel veel vrijwilligers... die met passie aan het werk zijn. Een vrijwilliger stuur je anders aan dan een beroepskracht. Want daarvoor kun je gewoon zeggen, joh, hou even op, doe even normaal. Dit is je werk en we gaan dingen gewoon nu even wat anders doen. Hè? Dat bepaalt een manager soms. Maar dat doe je met een vrijwilliger niet. Je moet dat toch wel wat meer inmasseren, wat voorzichtiger brengen. Wat ik ook terecht vind. Maar soms moeten daar wel lastige keuzes in gemaakt worden. En als we samen moeten naar zijnde één organisatie streekomroep hè, vanuit die wet... dan zullen we daar dingen samen in moeten gaan oppakken. Zonder dat er zomaar heel veel inhoudelijke dingen verdwijnen.
1: Ja.
2: Ik hoor vooral dat er, intern hoor ik dat er heel veel angst is. Wat gebeurt er met mijn programma? Kan ik nog wel muziek blijven draaien? Kan ik nog wel mijn interviewprogramma doen? En daar is het hele simpele antwoord op ja. We hebben met z'n allen hebben we mooie radioprogrammeringen. Die zijn allemaal niet vol. Dus als je dingen in elkaar schuift, dan is er voor iedereen plek. Er is niemand waarvan je moet zeggen... nee, voor jou is er geen ruimte meer in die nieuwe organisatie. En daar zit wat angst. Nou, en ik hoop dat we heel langzaamaan voorzichtig die angst wat weg kunnen nemen.
1: Ja, het moet allemaal naar elkaar toe groeien, denk ik.
2: Uiteindelijk wel, ja.
1: Even ter afsluiting nog even de lancering van de website. Wanneer en hoe gaat het gebeuren?
2: Op 18 mei, streekomroepdewerven.nl. En ik hoop dat je in ieder geval een van de redacteuren... of een van de vrijwilligers dan in die week tegen gaat komen met een flyer. En anders ga je het online ook meemaken.
1: Oké. Okay. Joey, dankjewel en heel veel succes. Ik zou haar zeggen sterkte met hem ook. Met
2: dankjewel.
1: Alles.

0: Hardwired. En hoort de, mag praten hoor, want we gaan zo toch praten, dus dat maakt niet uit. De heren van de buurtbus Noordwesthoek, Zwartsluis, Belt, Schutsloot en Meppel zijn aangeschoven. En dat is Werner Nijdam en Hans Meijer. Welkom.
1: Dank u wel.
0: Een nieuwe vereniging in Zwartsluis. Hoe is dat zo ontstaan? Hoe is dat begonnen? Werner.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk begonnen doordat de provincie wilde gaan kijken of er mogelijkheden waren om het openbaar vervoer uit te breiden. Mm-hmm. Van Zwartsluis via Belt-Schutsloot naar Meppel. En toen is er gekeken van, zijn er voldoende mensen die dat eventueel zouden willen gaan doen? En er zijn nu 34 mensen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger om dus op zo'n bus te gaan rijden. Het is een kleine buurtbus met maximaal 8 personen. Dat betekent dat je met een normaal rijbewijs erop kunt rijden. We kunnen trouwens nog altijd meer vrijwilligers gebruiken. Dat is altijd natuurlijk heel fijn.
0: Ja.
1: We gaan in augustus daarmee starten. En we verwachten dat met name ook leerlingen en studenten en dergelijke daar gebruik van zullen maken om dus van Zwartsluis naar Meppel te gaan.
0: Ja.
1: Het eindstation in Meppel is bij het station in Meppel, zodat daar een goede aansluiting met de trein is. En we hopen dat er veel gebruik van gemaakt zal worden.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Een heel goed plan, lijkt mij. Want er zijn hier in het noorden van het land heel weinig bussen en busvervoer en treinen toestanden. Het moet natuurlijk ook gefinancierd worden, Hans.
2: Ja, nou doen we het met vrijwilligers, zoals ik net al hoorde. De bus wordt beschikbaar gesteld door de officiële reisorganisatie die de grote bussen laat rijden in het gebied. EBS is dat. Wij krijgen een subsidie van de provincie en van de beide gemeenten, Zwartsluis en...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: mooi, hè?
4: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Van harte welkom en goedemorgen bij het programma Kopwijzer op deze zaterdag de 9e mei 2026. De gasten van de politiek die zitten al aan de tafel van de politiek, voor de politiek. En het zijn Henry ter Horst en Ronnie ter Horst van Forum voor Democratie. En daar gaan we het politieke half uurtje mee praten. Daarna het lokale nieuws. En dan hebben we aan de telefoon Gert Brommer. Hij is voorzitter van Plaatselijk Belang Tuk over het bowling- en racketcentrum. Wat blijft en zelfs wat gaat uitbreiden. En als laatste onderwerp in het eerste uur hebben we Dirk Brands live vanuit Vollenhoven bij de brandweerwedstrijden. En wat er in het tweede uur is, dat vertel ik u zometeen na het nieuws. Goedemorgen heren, Ronnie en Henry.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie aanwezig zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ik ga maar gelijk met de deur in huis vallen. Wie zijn jullie? Henry kennen we al een klein beetje, natuurlijk vanwege de verkiezingen. Maar Ronnie ter Horst, wie ben je en wat doe je?
2: Ja, ik ben Ronnie ter Horst, 56 jaar, getrouwd met Aafje. Zoon van 28, zit toevallig naast me.
0: Nou, hoe kan het?
2: En trots opa van Silver van 4 jaar.
0: Ah, kijk.
2: En voor de rest ben ik nu 30 jaar werkzaam bij de Noordwestgroep als huismeester. En ik help daar mensen met de voorzieningen bezig. Met toeslagen en allerlei regelingen aanvragen.
0: Ja. Ook een mooie job dus.
2: Ja.
0: En al zo lang?
2: Ja, dat is een mooie proces al, 30 jaar.
0: Ja.
2: En voor de rest ben ik nog druk met de vakbond. Ik ben voorzitter van de regiogroep. En ik ben tweede voorzitter van de landelijke groep, CNV. En voor de rest zit ik in de verantwoordingsorgaan van pensioenfonds PWRI. En in de klankbordgroep.
0: Nou,
2: druk zat.
0: Een bezig mannetje.
2: Druk zat.
0: Nou, mannetje, man. Ja, want je bent behoorlijk aan de lengte.
2: Zeker.
0: Ja, en dan ook nog de politiek erbij.
2: Ja.
0: Wat toch ook wel heel veel tijd in.
2: Dat viel in ieder geval in het begin nog wat tegen, ja. Het was drukker dan ik verwacht had. Ja. Dat klopt.
0: In het begin, terwijl je net twee maanden...
2: Vooral die tijd was het heel vaak.
0: Grappig. Ja, mooi. Ja. Henry?
3: Ja.
0: Wie ben je? Wat doe je?
3: Ja, Henry ter Horst, 28 jaar oud. Ik ben onderwijzer op een basisschool. Ik heb een zoon van 4. En sinds kort fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Stedelijk Land.
0: Ja. Wat zijn je bezigheden buiten je werk en eventueel nu dan de politiek? Wat zijn je hobby's dus?
3: Ja, vooral lezen. Ik hou erg van lezen, maar ook van dieren. Ik heb zelf wat dieren. Reizen. We gaan binnenkort op vakantie, dus daar houden we ook van. Even wat rust naar een turbulente tijd.
0: Ja,
3: dus
0: ja.
3: Dat zijn wel de dingen waar ik heel veel van hou.
0: Je kunt wel de rust opbrengen in je hoofd, of geeft dat juist de rust in je hoofd om te lezen?
3: Dat geeft zeker rust, ja. Dat is de laatste tijd niet van gekomen, moet ik zeggen, door de drukte. Maar langzamerhand pakken we het weer op. We hebben nu vakantie, dus zowel in de gemeente als op school. Dus loopt mooi synchroon. Dus we hebben 2 weken genoten.
0: Ja, nou mooi.
2: We hebben reces.
3: Ja, reces. Ja.
0: Klinkt dat, hè? Stoer, hè?
2: Zeker.
0: Ja. Jouw hobby's hebben we volgens mij niet even genoemd. Dat vind ik toch ook wel belangrijk.
2: Nou, in ieder geval, wat Henry al zei, vakanties. Ja? Vooral zonvakanties. En het seizoen sta ik op de camping het Akkertien in Vollenhoven. Dus vakantie is belangrijk. En mijn grootste hobby is snoekbaars vissen.
0: Nou mooi. Geeft ook rust, hè?
2: Oh, gegarandeerd. Ja. Gegarandeerd.
0: Ja. Het Akkertien, zei je, waar je dan met de camping of op de camping zit. Was daar vandaag ook niet iets met trekkers of toestanden?
2: Zo kunnen.
3: Oldtimers, hè?
0: Oldtimers.
2: Ik weet wel dat we binnenkort een strandfeest hebben. En dan ook goed scherm met WK, dus... daar vreugden we ons op.
0: Mooi vooruitzichten, inderdaad. Ja. Hebben jullie altijd al de gedachte gehad van... wij gaan in de politiek, Ronnie?
2: Nou, eigenlijk vanaf het begin is het al zo... dat ik altijd wel politiek volgde, zeg maar. Dat vond ik altijd wel interessant. En toevallig, ik denk, wat is het, een jaar of 6, 7 geleden... dat we tegelijk lid zijn geworden van Forum voor Democratie. Dus is het wel gekomen. Alleen altijd dan... het leek me wel wat, maar ik had nooit de juiste partij. Ja, Forum voor Democratie was het de juiste partij. Dus,
0: Waar zwengelde je tussen? Wat?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger... dat was gewoon zo in Steenwijk, dat was je voor de PvdA. Mm-hmm. Maar toen was er nog een partij echt voor het volk. Maar dat zie ik niet meer, dus...
0: Nee, dan ga je zoeken, hè? Hier vind je wat, daar laat je wat, zeggen ze dan. Maar...
2: Ja. Nee, klopt, ja.
0: En toen dachten jullie van, we gaan beginnen met Forum.
3: Ja, zeker.
0: Ging dat bij jou ook zo, Hengel?
3: Ja, ik ben eigenlijk altijd al politiek betrokken, maar ook geïnteresseerd geweest. En we hebben wel eens gezegd, nou, we moeten een eigen politieke partij oprichten. Zo kwam het eigenlijk. En het was een keer op een avond, omdat we al 6 jaar lid zijn van Forum voor Democratie, dat ik een uitnodiging kreeg van, is het niks voor jou om wat te doen in de politiek? Nou ja, gekscherend heb ik toen een sollicitatiebrief geschreven.
0: Ja.
3: En dan heel snel mijn vader ook. En toen zijn we in een hele mengel terechtgekomen. En heel veel trainingsdagen gehad en overal in het land. En toen ging het opeens supersnel.
0: Ja.
3: Ja,
0: en dan ben je zo ineens de fractievoorzitter van Forum in Steenwijkerland.
3: Ja, dat had ik niet gedacht op die zaterdagavond.
0: En toen liep de wekker niet af, hè? Want dan loopt de wekker af en dan word je wakker.
3: Ja, maar... ja nee, absoluut niet. En vooral omdat het eigenlijk als geintje begon. Van, nou, ik ga een sollicitatiebrief schrijven en zien wat er gaat gebeuren. Maar dat ging eigenlijk heel snel, ja.
0: Ja, ja. Ja. Je loopt nu al een paar maanden mee. Merk je verschil in het landelijke en het lokale?
3: Ja, absoluut. Landelijk zien we een frame op Forum voor Democratie liggen. En vooral ook de harde aanpak. Hè?
0: Mm-hmm.
3: En als ik bijvoorbeeld hier zit, ja, dan is het wel wat relaxter. En echt oprecht geïnteresseerd in die ideeën. En ook de gemeentelijke politiek is zo. Hè? Die bekijken je niet als Forum voor Democratie. Althans, de meeste partijen. En die zijn gewoon oprecht geïnteresseerd. En je krijgt heel vaak eigenlijk het antwoord van, jullie vallen wel mee. Nou, dat is voor ons een compliment. Ja, en zo zijn wij ook. Ja. Dus... Ja, dat hebben wij wel laten zien de afgelopen maanden, ja.
0: Ja, inderdaad. Iedereen heeft zijn mening en zijn inzichten. En de een uit het daarin en de ander uit het daarin. Dus ja, je hebt niet voor niks dan 10 of 11 partijen in de gemeenteraad zitten.
3: Nee.
0: Dan
3: nee.
0: Zou het wel 1 grote partij zijn.
3: Ja, dat is het ook, ja.
0: De komende tijd gaat alles natuurlijk beginnen. Ook met de nota's, de voorjaarsnota's. Hebben jullie daar al enig inzicht in?
3: Nee, eigenlijk niet. Voor ons is alles nieuw.
0: Echt nieuw, ja.
3: Echt nieuw. Dus de werkvergadering die we aankomende dinsdag hebben is voor ons nieuw. De politieke markt hebben we gehad, de raadsvergadering hebben we gehad. Dat hebben we nu al redelijk voor hoeveel je het kan hebben in de vingers.
0: Mm-hmm.
3: Hoe we dat moeten voorbereiden was ook echt een zoektocht. We hebben gelukkig 2 burgerraadsleden gevonden die ons ondersteunen. Dus ja, voor ons is het echt nieuw. En leven we eigenlijk van week tot week om alles goed voor te bereiden.
0: Ja.
3: Maar dat gaat tot nu toe heel goed. Veel complimenten ontvangen ook. Dus
0: En dat gaat bij jou ook zo, Ronnie?
2: Zeker. En ik denk dat die kussens die Jan-Weer Marikenesse gehad hebben, die 2-daagse, die heeft ook goed geholpen, hoor, voor de zoektocht.
0: Ja.
2: Maar net wat Hendrik zegt, iedere keer leer je weer wat. Dus je moet erin groeien.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ik heb ook wel eens horen zeggen, politici die zeggen van, nou, je moet eigenlijk langer als 4 jaar, want dan weet je eigenlijk pas hoe het werkt. En de 4 jaar die erop komen, kun je pas je dingen doen die je eigenlijk voor ogen had.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja.
0: Net praat je aan de tafel bij de koffie. We gaven aan dat Henry eigenlijk de spreker was. De man van de woorden.
2: Ja.
0: En jij van de documenten.
2: Van het uitzoeken, ja.
0: Ja.
2: Dat is Henry op zijn lijf geschreven, zeg maar. Dus die kan het hartstikke goed zijn. Ik ben meer voor het uitzoekwerk.
0: En hoe ga je dat doen? Duik je daar dan gewoon
2: dat
0: helemaal
2: is gewoon, in? Ik ga de stukken doorlezen, zeg maar. En dan kom ik tot een soort samenvatting, zeg maar. Dus de belangrijkste dingen die haal ik eruit. En via de computer een boel opzoeken. Dus dat is wat ik het liefst ook doe, zeg maar.
0: Ja.
2: Praten hoeft voor mij niet zoveel.
0: Nee. Toch heb je al wel op de katheder gestaan.
2: Jawel. Het moet ook. Dus,
0: en hoe ging dat? Hoe viel je dat?
2: Ja, dat is de eerste keer hartstikke spannend natuurlijk. Ja. Maar het lukt. Dus dat scheelt.
0: Ja. Nou ja, je hebt een goede naast je.
2: Ah, daarom. Dus dan zeg ik, Henry, jij bent aan de beurt.
0: Wat zijn de onderwerpen, Ronnie, die jou het meeste aanspreken? Waar zou jij het liefst, wat Forum betreft, helemaal induiken? Die zegt van, daar ga ik eens even achteraan.
2: Ik vind in ieder geval, waar als Forum landelijk ook voor staat, zeg maar, van de instroom, zeg maar, die moet gewoon naar beneden. De afspraak is gewoon heel simpel van, een spreidingswet moet er komen. Alleen er is ook een afspraak, dan gaat aan de voorkant, gaan ze ook stoppen dat er zoveel mensen binnenstromen. En dat is nog steeds zo, zolang als daar niks aan gedaan wordt. Dus daar zijn we gewoon... op tegen, dat moet gewoon veel beter. Dat is heel simpel zat. En heel belangrijk vinden wij het referendum. De mensen die moeten echt de inspraak hebben.
0: Mm-hmm.
2: Zoals het voorbeeld op de kamp, zeg maar. Nou, dat zijn belangrijke ingrepen, zeg maar. Nou ja, dan vinden wij dat de bevolking daar een mening over moet hebben.
0: Ja.
2: Dus Ik persoonlijk, ja, als je tegen mij zegt, moet er wel gebouwd worden of niet gebouwd worden, wel gebouwd worden. Ja, dat ik vind dat moet je aan de burgers overlaten. Dat is mij het allerbelangrijkste.
0: Ja. Gewoon de mensen hun stem.
2: De mensen die moeten gehoord worden. Dat vind ik heel belangrijk. Ja.
0: Nou, van jou hebben we dat ook al ettelijke malen vernomen in de verkiezingsperiode.
3: Ja, dat gaan we ook tot uiting brengen. Ik heb de belofte gedaan om een motie in te dienen om een bindend referendum in te stellen in Stemmingeland. En het kan ook met de verordening uit 2005. En dat gaan we ook echt zeker indienen tijdens de perspectiefnota. De motie vreemd gaan we indienen. Dus dat kunnen ze ook van ons verwachten.
0: Ja, dus degenen die nu luisteren, die weten wat, kunnen ze vast voorbereiden.
3: Zeker. Ja, zeker.
0: We gaan er even tussenuit voor een plaatje en dan praten we daarna weer even verder.

0: Louis Capaldi met Stay Love. Mooie muziek vind ik dat, persoonlijk. Wat is jouw muziekkeuze, Henry, trouwens?
1: Nou, vooral de jaren 80, 70.
0: De jaren 80, 70.
2: Ja, Elvis, maar ook wel wat rockmuziek. Dus ja. Niet de muziek van nu, in ieder geval.
0: Toch wel mooi.
2: Ja, ja. Dat...

0: gaande zijn. Ik praat trouwens nog steeds met Henry ter Horst en Ronnie ter Horst van Forum voor Democratie hier in Steenwijkerland. Je noemde toen straks, Henry, dat jullie ook burgerraadsleden hebben.
1: Jazeker.
0: Wie zijn dat?
1: Nou, die moeten nog geïnstalleerd worden. Dus okay. Die zijn wel op de achtergrond al bezig. Dat zijn Wilco Wachman en Stefan Boot. Ja. Stefan Boot stond ook bij ons op de lijst. En Wilco Wachman hebben om zo genoemd ingevlogen. Die ons kan versterken op een aantal dossiers. Dus die werken nu eigenlijk al voor ons. En dat is eigenlijk super fijn. Die zijn elke maandag, maar ook bij de politieke markten eigenlijk aanwezig en maken aantekeningen. Dus die helpen ons enorm.
0: Ja, ja. Zoek je nodig je een burgerraadslid uit op iets wat ze kunnen? Of gewoon als ze het hart voor Forum hebben?
1: Nou ja,
0: En misschien wel.
1: Bij Stefan Boot was het wel zo dat hij bij ons op de lijst stond. Dus die heeft ook de hele campagne meegelopen. En daarvan weten we ook gewoon waar hij heel goed in is. Dus dat was voor ons al een uitgemaakte zaak. Alleen door de splitsing die we dan hebben gehad, moesten we wel op zoek naar nog iemand. En toen hebben we gekozen voor Wilco Wachman. Die vooral op het. Die werkt ook op het laboratorium. Dus die meer met klimaat en noem maar op. Dus daar kunnen we ook gewoon die versterking goed gebruiken.
0: Ja. Je hebt met vier mensen een beetje meer als alleen.
2: Dus, gegarandeerd.
1: Absoluut, ja.
0: Ja, wil je elkaar alleen maar versterken. Ik pak even zo van jullie site verkiezingsprogramma zorg.
1: Ja.
0: Hoe staan jullie in het leven wat de zorg betreft als Forum?
1: Ja, dat vinden we ontzettend belangrijk. Ik heb ook gezegd van de zorg moet betaalbaar blijven. Mm-hmm. Dat is momenteel niet zo. Dat is ook landelijk een aangelegenheid natuurlijk. Hè. De zorgkosten die steeds maar stijgen. Eigen risico die eigenlijk stijgt. En ja, dat is voor heel veel mensen niet meer betaalbaar. Dat is gemeentelijk heel lastig. Gemeentelijk hebben we hier wel eens een debat gehad. Dat de zorg ook lokaal geregeld moet worden. Kleinschalig geregeld moet worden. Ja, daar staan wij voor. Maar we moeten ook gewoon eerlijk zijn dat heel veel ook landelijk bepaald wordt. Dus dat.
0: En dat is voor jou ook zo? Ja, natuurlijk, je bent van één partij. Dus.
2: Zeker. Ja. We zijn één partij. Vader en zoon, dus de gedachten die verschillen niet zoveel, hoor.
0: Ja, alle twee hetzelfde over het podium van de zorg.
2: Ja.
0: Ik zat te kijken, wonen. We hebben het al even over gehad, maar ja, het is een onderwerp wat echt overal heel landelijk heel erg speelt. Jullie willen voorrang voor inwoners met een lokale binding.
2: Zeker.
0: Ronnie?
2: Ja, daar zijn we zeker voorstander van. Kijk, we vinden het te gek dat iemand 10 jaar misschien op de zolder thuis woont, terwijl als hier 100,90, zeg maar wat.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we zeker voorstander van. Ik zeg altijd, het is in feite net als in een vliegtuig, zeg maar. Als de nood aan de man is en de zuurstofmaskers komen naar beneden, dan moet je meer zelf opzetten voordat je iemand anders kunt helpen. En dat vind ik hier ook zo geldig.
0: Ja. Ja, het is, dan moet je eens een nadenkertje. Dan moet je eerst
2: maar zo werkt het dus. Dat vinden we heel belangrijk. En net wat ik al zeg van, het is niet wel met de kraan open. Want als die instroom zomaar doorgaat, en dan gaan ze nu landelijk ook zien hoor, want er komen echt problemen aan. Dus er moet echt wat veranderen.
0: Ja.
2: Maar we zijn in ieder geval grote voorstanders, eerst eigen inwoners. Dus als jij in een klein dorpje woont of weet ik wat, nou, dan is het te gek als jij daar niet kunt wonen, dat je ergens anders in moet.
0: Ja. En dan komt het. En de situatie natuurlijk, want die zit ook met de woningbouw. Hè?
2: Ja.
0: De woningen moeten er ook zijn.
2: Ja, precies. Maar goed, daarom zijn we ook. En dat is dat hele gedoe met het klimaat, zeg maar. Daardoor komen er niet genoeg wonings. Dus wij zeggen ook van het klimaat. Op zich, in onze ogen wordt het overdreven. Kijk, een voorbeeld. Ik zag dat laatst op tv. Alles wordt volgelegd met zonnepaneel, weiland, alles, zeg maar. Op zich zijn wij helemaal geen tegenstander dat er zulke dingen gebeuren. Maar niet in weiland, al die dingen meer liggen ze op daken, zeg maar, dat is nog niet zo'n punt. Maar ik zag een mooi voorbeeld in buitenland, daar hebben ze spoorwegen. En hebben ze gewoon op de treinrails, daar hebben ze daar allemaal van die zonnepaneel neergelegd. Geen mens heeft last van. En dat zijn supermooie dingen die dan ook kunnen.
0: Dus
2: je moet er ook anders naar kijken.
0: Ja.
2: Dat is gewoon heel simpel.
0: Dus eigenlijk dossiervreter.
2: Ja.
0: Erin duiken en kijken.
2: Precies, wat andere mogelijkheden zijn. Dus zo vind ik dat je ernaar moet kijken.
0: Ja.
2: Maar al die opgelegde maatregelen en boeren die dan in de probleem komen, daar moet je gewoon mee stoppen.
0: Ja. Dit is dus ook weer landelijk geregeld. Hoe denk je dat er lokaal wat mee gedaan kan worden, Henry?
1: Nou ja, ik hoop gewoon. Wij hebben in 104 gemeentes meegedaan. En in 104 gemeentes hebben we ook bijna allemaal zetels gepakt. Is dat wij die druk en die zo hoog op kunnen leggen aan Den Haag. Dat er gewoon een ander realistisch beleid.

0: Moet komen. Je ziet ook met de energietransitie. Ja, dat loopt gewoon vast. Het energiecognitie die is. Het loopt gewoon allemaal vast. Dus er moet iets slimmers bedacht worden. Nou, misschien op spoorwegen. Maar dit gaat zo niet goed. Dus ik denk dat de politiek daar zelf ook wel achter komt. Dat het zo gewoon niet werkt.
1: Ja.
0: En we krijgen ook in de inbox trouwens best wel heel veel mensen die zeggen: ja, we krijgen nu een huurhuis. Of we hebben nu een huurhuis. Daar worden zonnepanelen opgelegd. Een stuk of 10, 12. Dat is helemaal niet gek deze tijd. Maar er zal de investeringsregeling valt weg. We moeten terugleverkosten betalen. Dus die zonnepanelen die kosten ons eigenlijk alleen maar geld. Dus die mensen beginnen zich erg zorgen te maken. En ik denk dat we dat heel serieus moeten nemen. En dat kunnen we gemeentelijk ook natuurlijk aandragen. Want dat zijn gemeentelijke regels ook die de zonnepanelen opleggen. Dus heel belangrijk, denk ik, die zorgen van de inwoners.
1: Ja, want heel vaak wordt het verschil eigenlijk niet besproken tussen huur en koop.
0: Ja.
1: Dus meestal wordt gesproken over koophuizen en het huur is... Ja.
0: Jazeker, bij koop heb je nog zelf de mogelijkheid om dat natuurlijk te financieren. Ook met subsidie. Nou, wij vinden dat die subsidie misschien er wel af moet. Alleen bij huur wordt het je opgelegd. En je moet ervoor betalen. En ik weet zeker dat heel veel mensen het voor hun eigen portemonnee ook doen. Hè, het klimaat is leuker bij komstigheid voor een aantal. Maar we hebben ook gehoord voor de portemonnee, voor het opleveren. Dat vinden we superbelangrijk. En nu kost het gewoon geld. Dus ja, we gaan de verkeerde kant op.
1: Ja, dan hebben ze dus wat dat betreft het voordeel niet meer.
0: Absoluut, ja.
1: Wel misschien wat klimaat, of misschien wel zeker het klimaat betreft, maar niet meer voor hun portemonnee.
0: Nou, exact.
1: Ja. Goh, ik heb het goed gehoord.
0: Zeker.
1: We hebben nog tijd voor één klein onderwerpje. Dat hebben jullie trouwens mooi gedaan, jullie site. Het is heel mooi duidelijk: veiligheid en handhaving.
0: Ja.
1: Daar wil ik het even nog over hebben. Hoe staan jullie daarin?
0: Nou, we hebben toevallig laatst gestemd in de gemeenteraad voor meer BOA's.
1: Mm-hmm.
0: Dat vinden we ook heel belangrijk, dat de veiligheid gegarandeerd wordt. Maar wat wij wel merken in de gemeenteraad, als ik voor mezelf even mag spreken, is dat plannen soms aangeleverd worden waar wij van denken, nou, die zijn nog niet geheel compleet. Dus we zouden daar wel kritisch op willen blijven. Maar natuurlijk zijn we voor meer handhaving en meer veiligheid. Dat vinden we ontzettend belangrijk. En dat staat ook gigantisch onder druk momenteel in Nederland. Je kan het nieuws niet aanzetten of er is alweer wat gebeurd. Ja. Dat moeten we echt voorkomen in Sterwekkerland. Ik denk dat het nu nog meevalt. Maar we weten niet wat er op ons afkomt. Dus dit vinden we ontzettend belangrijk. Lokaal regelen. Hè, de BOA's wat we al aangaven. Ja, daar hebben wij voor gestemd. Omdat we dat gewoon ontzettend belangrijk vinden.
1: Ja. Er staat binnenkort natuurlijk weer een vergadering. Politieke markt volgende week dinsdag. Nee, deze niet, maar die week erop.
0: Ja.
1: Weten jullie daar al wat er op de agenda staat? Of,
2: Nou, weten we nog niet. Alleen het probleem is ook, we gaan lekker naar Curaçao. Dus we moeten deze het overslaan.
0: Ja.
1: Nou,
2: en dat vinden we op zich nu niet zo erg, hoor.
1: Zitten zo, de volksvertegenwoordigers op Curaçao.
0: Ja.
1: Nee, van harte gegund.
2: Ja.
1: Lekker uitgerust dan het politieke jaar ingaan.
0: Ja, het stond ook al gepland. Dus daar ontkomen we ook niet aan. En we hebben wel samen besloten van, hey, misschien dat de burgerraadsleden, ook al zijn ze nog niet beëdigd, dat ze het wel kunnen voorbereiden om ook te kijken van hoe werkt dat nou.
1: Ja,
0: dus die gaan we echt wel op een missie sturen, zeg maar.
1: Ja.
2: En die maandagavond gaan we ook wel in, hè?
0: Ja, zeker. We zijn er tot we op vakantie gaan, zijn we er gewoon bij.
1: Ja. Nou, precies. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie openhartigheid en dat jullie een beetje duidelijk hebben gemaakt wie jullie zijn en wat Forum hier in Steenwerkerland kan betekenen in de hele grote raadsgroep.
0: Ja.
1: Ik wens jullie ontzettend veel succes en tot de volgende keer.
0: Dank u wel.
2: Dank u.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De centrale schoolexamens zijn weer begonnen. In Steenwerkland doen dit jaar 307 leerlingen examen. Het grootste deel doet examen voor het VMBO. De examens duren nog tot 27 mei en de herkansingen beginnen op 16 juni. Schrijver Jan Blij is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij heeft de tekst geschreven voor meerdere musicals van Mol Producties. Blij woonde in Zwartsluis en heeft ook de tekst voor de nieuwe musical Ridders en Juffers geschreven, die deze zomer wordt opgevoerd. In Steenwijk kan je 2 kaarten voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena winnen. Daarvoor geven lokale ondernemers kanskaarten uit bij elke aankoop. In Leveren kan in de verschillende bussen in het centrum van Steenwijk tot 9 mei en uiterlijk 4 uur 's middags kan het worden ingeleverd. Later die dag wordt de winnaar bekendgemaakt via de social media kanalen van Steenwijk Vestingstad. Gemeente Westellingwerf is een opvallende actie begonnen tegen hondenpoep op straat. Medewerkers van de gemeente gingen in Noordwolde, Wolfga en Oldeholtpaden de straat op om hondeneigenaren aan te spreken. Hadden de mensen geen zakjes mee, dan kregen ze een rolletje met zakjes om het op te ruimen. Wie de honden de rollen wel gingen opruimen, kregen hondenkoekjes. Ook zijn er op verschillende plekken teksten aangebracht. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Het woningbouwplan in Tuk sneuvelt, maar het sportcentrum wordt juist uitgebreid. En daarover ga ik praten met Gert Brommer. Hij is voorzitter van de plaatselijk belang in Tuk. Goedemorgen, Gert.
1: Ja, goedemorgen.
0: Een blije voorzitter aan de telefoon, denk ik.
1: Zo is het. Goed nieuws voor Tuk.
0: Ja. Want wat was er anders gebeurd, Gert?
1: Nou ja, een aantal jaar geleden was het Bowling en Racket Centrum. Hè, was mm-hmm. gekocht door een Amsterdamse vastgoedbelegger. En die had dus voornemens om daar, dat bleek dus achteraf, woningbouw te realiseren. En die wou de hele boel plat schuiven en daar rijtjeshuizen te plaatsen. En, ja. Appartementencomplexen, dat was het. Het was zijn idee.
0: Ja, ja. En dat strookte niet helemaal met jullie plannen?
1: Nou ja, kijk, wij als plaatselijk belang Tuk hebben geen plannen. Maar wij zien gewoon dat de bowlingbaan en het recordcentrum en de fitnesshal, dat voorziet in de behoefte in het dorp.
0: Ja.
1: Mensen die gaan daar naartoe, die hebben daar plezier van. We hebben daar prima ondernemers op zitten die dat runnen. Ja, en daar zijn we als dorp content mee. En als je dan zulke soort plannen van zo'n Amsterdamse vastgoedmagnaat ziet aankomen, ja, daar word je als dorp niet blij van.
0: Nee, nee, nee. De raad heeft daar ook een streep doorgezet?
1: Ja, daar heeft de raad een streep doorgezet. Kijk, wij zijn als plaatselijk belang in het verweer gekomen. Dat is opgepakt door de politiek, die hebben dat gezien. En er is een motie ingediend door het raadslid Lohman van de VVD.
0: Mm-hmm.
1: Om uit te spreken dat dat niet in de omgevingsvisie moest komen. En dat is ook niet gebeurd. En de voltallige raad, hè, die raad heeft unaniem gezegd van, ja, ze zijn unaniem achter die motie gaan staan.
0: Ja.
1: En daarmee was maatschappelijk het signaal wel heel helder dat de gemeenteraad die plannen daar niet ziet zitten.
0: Nee.
1: En ik denk dat daarop die vastgoedbelegger gedacht heeft van ja, dan past dat niet bij mij. Ik wil het verkopen. En nou, we in de krant hebben gelezen, heeft iemand anders dat van hem gekocht die veel betere ideeën heeft.
0: Ja, die zelf ook nog lid is van de tennisvereniging. Dus wel weet waar hij over praat.
1: Nou ja, dat las ik ook in de krant. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat iemand ook het als ondernemer het maatschappelijke oogmerk in de gaten houdt.
0: Ja, ja. Moeten er nog veel dingen gebeuren? Het heeft trouwens ook een nieuwe naam nu, hè? Sportcentrum Tuk.
1: Ja, dat zou kunnen. Kijk, officiële berichten heb ik daar nog niet van gehad.
0: Oké.
1: Maar wat was je vraag?
0: Of er nog veel moet gebeuren om het zo te maken dat er echt weer een aantal jaren goed gesport kan worden en gebold en zo.
1: Nou ja, wat ik wel vernomen heb is dat de vorige eigenaar dus met zijn plannen ook een soort, ja, een niet investeren idee had. Hè? Van nou ja, ik rook het wat uit en ik begrijp van de ondernemers dat een aantal dingen gewoon nodig is om te verbeteren. Kijk, de andere kant is, hè, inwoners zijn tevreden over hoe het is.
0: Ja.
1: En die gaan dan met plezier sporten en dat is belangrijk. Kijk, en op het moment dat je dat als ondernemer straks uit kan breiden. Ik las over padelbanen.
0: Ja, klopt.
1: Nou, weet je, dat is hartstikke leuk. Dat voorziet heel goed in een behoefte die er op dit moment is.
0: Ja, ja. En zo kan hij dus het gaan uitbouwen naar de behoeftes van het plaatsje Tuk.
1: Ja, en omgeving.
0: En omgeving.
1: Kijk, je ziet natuurlijk, hè, Tuk ligt praktisch tegen Steenwijk aan. En je ziet ook heel veel mensen uit Steenwijk gewoon naar Tuk toe komen. Of voor de tennis, of voor de bowling. En dat is ook goed, zo gaat dat.
0: Ja, ja. Dus is een verrijking eigenlijk weer erbij voor Tuk?
1: Ja, voor dit punt is denk ik het ten goede gekeerd.
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ga je zelf daar ook sporten? Bowlen of wat ook?
1: Ja, tuurlijk. Ja, weet je, wij maken er ook gebruik van. Wij bowlen daar ook wel eens met het gezin. Als je wat vrienden hebt of zo, dan ga je een gezellige middag bowlen.
0: Yeah.
1: Nou ja, en er zijn wel mensen uit onze omgeving die tennissen daar en die gaan naar de fitness. En er zijn ook tijden dat die onrust was. Er zijn ook heel veel mensen die je dan aanklampen en zeggen van ja, het kan toch niet waar wezen dat mijn fitness hier weggaat. Er wordt veel gebruik van gemaakt nou ja, ook door oudere mensen. Die zeggen het is mooi in de buurt en de sfeer is goed.
0: Ja.
1: Nou, dus dat is belangrijk. En tennis natuurlijk ook. Het is een van de weinige tennishallen nog, overdekte tennishallen. Ja, dat wordt... denk ik een beschermde diersoort straks.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja. Ja, nou, en dat blijft nu gelukkig bestaan.
1: Zo is het. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ik neem aan dat als er goed verbouwd is en alles weer heerlijk draait, dat er ook een mooie opening komt om alles te vieren.
1: Feestjes, daar zijn we te gek op.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Gert, dank je wel voor je informatie. En blijf lekker genieten van het prachtige sportcentrum in Tuk.
1: Gaan we doen, dank je wel.
0: Oké, jij ook bedankt. Dag.
1: Doeg.

0: Alan Clark met The Sun. En wij gaan naar Vollenhoven. Daar is al een gedeelte van ons aanwezig. En dat is in de naam Dirk Brands. Dirk, hoe is het in Vollenhoven?
1: Nou, hier schijnt het zonnetje volop.
0: Kijk.
1: Het begint redelijk druk te worden ook bij de wedstrijden. Het loopt een beetje af en aan.
0: De brandweerwedstrijden?
1: Ja, ik ben hier bij de brandweerwedstrijden. Ja. En het is best wel leuk om te zien. Wat is je naam?
2: Mijn naam is Peter, van de post Vollenhoven, hier brandweer Vollenhoven.
1: Peter, die gaat ons wat meer vertellen wat hier een beetje aan de hand is. Want hier is natuurlijk geen echte brand, Peter, hè?
2: Nee, wij hebben een oefenscenario bedacht op een locatie. En het is de bedoeling dat de brandweerposten die hier spelen zo snel mogelijk het incidentmeester zijn en slachtofferbehandeling zo netjes en nauwkeurig mogelijk doen. Dus ja.
1: Ja, want nummer 3 is aan geweest vanmorgen. En hoeveel verwacht je dan van die brandweerploegen en waar komen ze vandaan?
2: Ja, we hebben 3 ploegen gespeeld en er komen er nog 7. Ze komen eigenlijk door verschillende plekken in Nederland. We hebben de provinciale wedstrijden. En dit zijn de gewestelijke wedstrijden. Dus we hebben ze uit Noord-Holland, Gelderland-Zuid, IJsland. Dus ja, eigenlijk verschillende provincies spelen hier mee.
1: Ja, dat is eigenlijk een soort kwartfinale, hebben we net een beetje uitgerekend, hè?
2: Ja, klopt. Dit is de eerste gewestelijke finale. En de besten hiervan die gaan door naar de tweede gewestelijke finale. En dan straks, als daar de besten weer van, gaan naar de landelijke finale. Dus die gaan echt voor de prijs, hè?
1: Ja, nou ja, we gaan straks alleen maar over de prijs natuurlijk in het tweede gedeelte. Ja. Maar doet Steenwijk en Land zelf ook mee?
2: Nou, wij doen normaal gesproken wel mee als brandweer Steenwijk en Land met wedstrijden. Alleen dit jaar organiseren we hem zelf. Dus dit jaar doen we zelf niet mee met wedstrijden.
1: Dus helaas voor jullie geen grote prijzen dit jaar.
2: Nee. Dus je hebt verschillende categorieën. En wij hebben hier nu de categorie brandbestrijding.
1: Oh, dat is ook wel goed om te horen. Wat voor categorieën zijn er nog meer dan?
2: Je hebt nog de 112-baan en je hebt nog de hoofdklasse. En dan komt er nog een officier van dienst, moet je meenemen om dat te spelen.
1: Dan is het incident wat groter, neem ik aan.
2: Ja, dan is het incident wat groter. En dan en wat meer handjes nodig.
1: Ja, kan je eens vertellen hoe dat in het verleden ging dat jullie meededen? Want hier mag je niks over vertellen natuurlijk.
2: Nee, klopt. Hier kunnen we nog niks over zeggen. Vanavond om 5-6 uur speelt de laatste groep, zeg maar. Dus vanaf 6 uur mag alles bekendgemaakt worden. Ik speel zelf ook al een aantal jaar mee. De laatste keer was in Slagharen. In het ponypark van Slagharen hebben we een mooi scenario gehad, ook op de brandbaan. Daar was brand uitgebroken in de Red Bandit. Dus,
1: maar dat is wel interessant om dan naartoe te gaan natuurlijk. Hè?
2: Kijk, voor ons is dat natuurlijk ook geen dagelijkse bezigheid natuurlijk, een attractiepark. Dus je moet daar altijd rekening houden, hoe kom je in het terrein op. De beheerders, BHV'ers, met al die mensen heb je te maken. Bezoekers, is alles ontruimd. Je komt er eigenlijk helemaal blind in. En je moet zorgen dat het incident zo snel mogelijk meester is, zeg maar.
1: Ja, en dat geldt ook voor die ploegen die hier vandaag zijn. Die weten ook niet waar ze terechtkomen. En als er nog mensen zijn die interesse hebben om te komen kijken, waar moeten die zich melden?
2: Je kunt je melden op de brandweerkazerne in Vollenhoven. Dat is de Weijert 1 tot en met 3. En vanaf daar krijg je een locatie van waar je naartoe moet.
1: Ja, nou gelukkig sta ik al op die locatie. Welke ploegen doen er mee vandaag?
2: Dat is een hele goeie. Dat moet ik even opzoeken. Ik heb Hermijnen gezien. Ik heb de ISK gezien. Ik heb Elspeet al gezien. Maar er komen er nog 7. Dus ik heb zo niet helder welke 7 dat zijn.
1: Nee, ik heb Defensie ook gezien trouwens.
2: Ja, dat is ISK. Ja, klopt.
1: Maar dat is ISK. En welke kazerne komt die?
2: Harskamp, dacht ik.
1: Oh, die zijn echt een eindje uit de buurt.
2: Ja, maar de meeste posten wel, die komen wel een eind weg.
1: Hey, maar ik zag ook dat er ambulance en politie was en zo. Waar is dat allemaal goed voor dan?
2: Ja, we proberen het scenario zo realistisch mogelijk te maken. Dus daarom, als ze vragen om politie en ambu, dan komt die ook echt. Dus het zijn allemaal vrijwilligers vandaag. Dus de ambulance die staat hier vrijwillig en de politie ook. Dus dat is hartstikke mooi dat die aan deze wedstrijd mee willen doen.
1: Ja, dat is wel mooi. Hè? Want ik zag ook wel een verschil in voertuigen wat eraan komt.
2: Ja, in principe zijn het allemaal eerste lijns voertuigen. Alleen er is een onderscheid tussen gewone brandweervoertuigen en bosbrandvoertuigen. Maar qua bepakking zit er hetzelfde op, zeg maar. Ze moeten hetzelfde kunnen.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. We gaan straks even voor 12 gaan we hiermee verder. Ik zou zeggen tot straks.
0: Ja, dankjewel Dirk. Wij hebben het laatste onderwerp van het tweede uur nog wel weer contact. En dan ga je inderdaad verder met dit toch wel heel interessante en belangrijke gesprek. Wij gaan op naar het nieuws. Na het nieuws zijn we er weer met een uur informatie van nieuwe website tot de brandweerwedstrijden, zal ik maar zeggen. Tot straks.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
5: Goedemorgen, van harte welkom bij het tweede uur Kopwijzer, waarin we gaan praten met onder andere Joey Theekamp. Hij is directeur-bestuurder van de streekomroep De Werven. Werner Nijdam en Hans Meijer gaan vertellen over de buurtbus Noordwesthoek. Het lokale nieuws en Suzanne Hurekamp die schuift aan over Ruinen van Dwingelo en Dieven. Daar wordt een sprookjestuin komt tot leven en een heleboel mensen krijgen daar de toegang toe, ook mensen met een wat kleinere beurs. En dat is natuurlijk heel erg mooi. En we hebben natuurlijk nog het laatste gesprek wat Dirk Brands heeft vanuit Vollenhoven bij de brandweerwedstrijden. Maar we gaan beginnen met Joey Theekamp. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Ria.
5: Ja, alweer aangeschoven.
6: Ja, wanneer was de vorige keer? Volgens mij januari, februari.
5: Ja, dat was in ieder geval nog niet zo lang geleden. Maar dat maakt niet uit.
6: Telefonisch nog wat dingen gedaan, inderdaad. Ja,
5: ja, ja. Maar nu schuif je echt aan voor iets specifieks. Het installeren en het profileren van een nieuwe website in de Week van het Nieuws.
6: Ja, precies. We zijn natuurlijk in de andere gesprekken dat ik hier heb gezeten, hebben we het gehad over alle veranderingen die plaats gaan vinden omdat de mediawet wijzigt. Mm-hmm. Dat betekent dat er over anderhalf jaar geen lokale omroep meer per gemeente is, maar per streek. Nou, Steenwijkerland valt samen met Westerveld, Weststellingwerf en Ooststellingwerf in één streek. En wij zullen ergens samen op moeten trekken om die streek te bedienen in die nieuwe rol. En daar hebben we het al gehad over streekomroep De Werven. Mm-hmm. En er is een naam naar buiten gekomen. Logisch gevolg is dat je dan ook een mooie website gaat maken om van daaruit dingen te laten zien. En daar is Dirk Brands heel hard mee bezig geweest op de achtergrond als vrijwilliger hier van de Slos. Hij heeft, vind ik, echt iets heel moois gebouwd om een plek te bieden voor al dat nieuws in de streek.
5: Yeah.
6: Om ergens een soort plek te hebben waar al het nieuws samenkomt vanuit de verschillende gemeenten als vertrekpunt naar weer jouw dorp en jouw eigen gemeente. Nou is het over twee weken de Week van het Nieuws.
5: Ja.
6: Dat is een landelijke actieweek vanaf 18 mei. Die website is nagenoeg af. 1 en 1 is wat mij betreft dan 2. Is een mooi moment om te laten zien dat we dan die website hebben. En dat mensen dus ook stiekem misschien eens over de grenzen van hun dorp heen kunnen kijken naar nieuws uit andere gemeenten. Maar ook daar zeker in kunnen zeggen, ik wil alleen maar zien wat er bij mij gebeurt.
5: Mm-hmm.
6: Ik filter daarop. En dan heb je je centrale plek voor je nieuws naast alle uitzendingen zoals bijvoorbeeld Kopwijzer.
5: Ja, ja. Dus De nieuwe website bestaat uit een heleboel plaatsen.
6: Ja, je kan in die website, als je daar komt, streekomroepdewerven.nl. Hij staat nog niet online, dus je kan niet stiekem spieken vast.
5: Nee, dat gaat de 18e pas gebeuren,
6: precies,
5: denk ik. Ja.
6: Maar je kan daar direct, kun je vanuit de regio kiezen, kun jij een voorkeur geven, ik wil graag het nieuws uit deze gemeente zien. Omdat we nog steeds allemaal heel veel waarde hechten aan wat er vlakbij ons gebeurt.
5: Ja.
6: Als het lokaal is, dan trekt het ons toch meer aan. Dus je kan daar direct zeggen, ik wil bijvoorbeeld het nieuws uit Steenwijkerland zien. Maar je kan zelfs heel specifiek zeggen, ik wil het nieuws uit Paaslo zien. En zien wat daar allemaal is gebeurd.
5: Ja, ja, ja. Ja,
6: en in het ene dorp gebeurt meer dan in het andere dorp. Dus ja, als je heel specifiek op een van de kleinere plekken inzoomt, kan het zijn dat je niet zo heel veel nieuwe dingen voorbij ziet komen. Maar waarschijnlijk wel dingen die voor jou relevant zijn.
5: Ja, ja, want natuurlijk bijvoorbeeld Paaslo, klein plekje, altijd goed gehumeurd en gemoedelijk, gebeurt natuurlijk niet zoveel.
6: Nee, maar zelfs ook al gebeurt er niet zoveel, er is meer nieuws dan wij op het eerste oog zien. Al heb je een lantaarnpaal die scheef gereden is. Ja, het is iets heel kleins. Maar het is wel iets dat voor die mensen die naast die lantaarnpaal wonen iets belangrijks is. Want wanneer gaat die paal weer recht staan? Wanneer doet hij het weer? Je hebt gelijk te maken met een stukje veiligheid in het donker bijvoorbeeld. Misschien heb je met een auto te maken die schade had. Misschien zat er iemand met alcohol achter het stuur. Je weet het allemaal niet. Juist die hele kleine dingen kunnen voor mensen in een specifieke plek, mm-hmm, al nieuw zijn.
5: Ja. Ja, hij gaat de 18e dan officieel online. Is dat nog iets met iets speciaals? Of is het gewoon van, tjoep, hij staat er?
6: Nou, wat we die week gaan doen is inderdaad die website online zetten. En we gaan proberen zoveel mogelijk mensen te mobiliseren. Dat wil zeggen op pad te sturen. Om ook te laten zien dat die website er is. We hebben nu een poeltje in die streekverandering. Moeten we tussen aanhalingstekens professionaliseren. Betekent dat er ook een aantal betaalde redacteuren aan het werk worden gezet. Om continuïteit in het nieuws te bieden. Nou, die worden op pad gestuurd. Heel simpel met een flyer en een sticker. Zodat mensen ook weten dat die er is. En dat je ook wat zichtbaarheid eraan geeft.
5: Ja, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dat men weet dat hij er is. Dat gaat dan vanaf de 18e gebeuren. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken van, ja, maar er zijn toch van al die plekken al websites. Hoe moet ik daar nu mee omgaan?
6: Ja, ik denk dat het is, nou zeker in het begin heb je dubbelingen. Hè? Want het nieuws dat op streekomdewerf.nl komt, komt misschien ook wel op de website van RTV Slos op het moment dat het voor Steenwerker Land relevant is. En op de website van O3 als voor Oostellingwerf en zo verder. Die dubbeling, daar ontkom je niet aan. Maar we proberen wel een centrale plek te geven waar in één oogopslag nog duidelijker is wat is nou het nieuws. En dus ook, wat ik al zei, net even buiten jouw eigen plekje. Hè? En als de website van RTV Slos zich kenmerkt door het nieuws in Steenwerkerland. Maar je hebt bijvoorbeeld, je woont op de grens richting Darp-Havelte en je vindt dat ook even interessant. Dan krijg je op de nieuwe website krijg je ook dat stukje Westerveld te zien. En zo proberen we toch een beetje bij elkaar in de tuin te proeven.
5: Ja, toch een beetje eenheid van te maken.
6: Nou, uiteindelijk hopelijk wel. Ja. We zullen samen door moeten. Dat is nou eenmaal de wetswijziging die ons wordt opgedragen van bovenaf. Wat we daar met z'n allen ook van vinden, dan is mijn visie daarin, laten we de krachten bundelen en kijken hoe we er samen sterker uitkomen.
5: Ja. Hoe staat het in het algemeen met de vorming van de streek?
6: Het is een uitdagend proces. Kijk, we hebben natuurlijk met drie echt goede, leuke omroepen te maken die allemaal 35, 40, 45 jaar al doen wat ze deden. En waar heel veel mooie dingen zijn ontwikkeld, waar heel veel waarde aan zit. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we niet vergeten dat dat ook blijft. En dat dat wel in een andere vorm misschien zal zijn, maar dat al die vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten, dat die dat wat mij betreft blijven doen. En voor hen blijft die plek er. En vooral, ja, dat stukje bewustzijn creëren, dat is nog best wel een uitdaging, merk ik.
5: Ja, want je hebt hier niet te maken met mensen uit het Westen, met Amsterdammers of zo, die zeggen, oh, maakt uit, joh. Ja, men is hier gefocust op zijn of haar eigen ding.
6: Ja, en tegelijkertijd heb je te maken met heel veel vrijwilligers die met passie aan het werk zijn. Een vrijwilliger stuur je anders aan dan een beroepskracht. Want daarvoor kun je gewoon zeggen, joh, hou even op, doe even normaal. Dit is je werk en we gaan dingen gewoon nu even wat anders doen. Hè? Dat bepaalt een manager soms. Maar dat doe je met een vrijwilliger niet. Je moet dat toch wel wat meer inmasseren, wat voorzichtiger brengen. Wat ik ook terecht vind. Maar soms moeten daar wel lastige keuzes in gemaakt worden. En als we samen moeten naar zijnde één organisatie streekomroep, hè, vanuit die wet, dan zullen we daar dingen samen in moeten gaan oppakken. Zonder dat er zomaar heel veel inhoudelijke dingen verdwijnen.
5: Ja.
6: Ik hoor vooral dat er, intern hoor ik dat er heel veel angst is. Wat gebeurt er met mijn programma? Kan ik nog wel muziek blijven draaien? Kan ik nog wel mijn interviewprogramma doen? En daar is het hele simpele antwoord op ja. We hebben met z'n allen mooie radioprogrammeringen. Die zijn allemaal niet vol. Dus als je dingen in elkaar schuift, dan is er voor iedereen plek. Er is niemand waarvan je moet zeggen, nee, voor jou is er geen ruimte meer in die nieuwe organisatie. En daar zit wat angst. Nou, en ik hoop dat we heel langzaamaan voorzichtig die angst wat weg kunnen nemen.
5: Ja, het moet allemaal naar elkaar toe groeien, denk ik.
6: Uiteindelijk wel, ja.
5: Even ter afsluiting nog even de lancering van de website. Wanneer en hoe gaat het gebeuren?
6: Op 18 mei, streekomroepdewerven.nl. En ik hoop dat je in ieder geval een van de redacteuren of een van de vrijwilligers dan in die week tegen gaat komen met een flyer. En anders ga je het online ook meemaken.
5: Oké. Okay. Joey, dankjewel en heel veel succes. Ik zou haar zeggen sterkte met ook. Met
6: dankjewel.
5: Alles.

0: Hier heb ik hem.
1: Hard wired. En hoort de... Mag ik praten hoor, want we gaan zo toch praten, dus dat maakt niet uit. De heren van de buurtbus Noordwesthoek, Zwartsluis, Belt, Schutsloot en Meppel zijn aangeschoven. En dat is Werner Nijdam en Hans Meijer. Welkom.
2: Dank u wel.
1: Een nieuwe vereniging in Zwartsluis. Hoe is dat zo ontstaan? Hoe is dat begonnen? Werner.
2: Ja, nou, dat is eigenlijk begonnen doordat de provincie wilde gaan kijken of er mogelijkheden waren om het openbaar vervoer uit te breiden. Mm-hmm. Van Zwartsluis via Belt-Schutsloot naar Meppel. En toen is er gekeken van, zijn er voldoende mensen die dat eventueel zouden willen gaan doen? En er zijn nu 34 mensen die zich hebben aangemeld als vrijwilliger om dus op zo'n bus te gaan rijden. Het is een kleine buurtbus met maximaal 8 personen. Dat betekent dat je met een normaal rijbewijs erop kunt rijden. We kunnen trouwens nog altijd meer vrijwilligers gebruiken. Dat is altijd natuurlijk heel fijn.
1: Ja.
2: We gaan in augustus daarmee starten. En we verwachten dat met name ook leerlingen en studenten en dergelijke daar gebruik van zullen maken om dus van Zwartsluis naar Meppel te gaan.
1: Ja.
2: Het eindstation in Meppel is bij het station in Meppel, zodat daar een goede aansluiting met de trein is. En we hopen dat er veel gebruik van gemaakt zal worden.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Een heel goed plan, lijkt mij. Want er zijn hier in het noorden van het land heel weinig bussen en busvervoer en treinen toestanden. Het moet natuurlijk ook gefinancierd worden, Hans.
0: Ja, nou doen we het met vrijwilligers, zoals ik net al hoorde. De bus wordt beschikbaar gesteld door de officiële reisorganisatie die de grote bussen laat rijden in het gebied. EBS is dat. Wij krijgen een subsidie van de provincie en van de beide gemeenten. Zwartsluis en Steenwijkerland is de bedoeling. En daarmee kunnen we de kosten die er omheen vallen, kunnen we hopelijk dekken.
1: Ja.
0: Verder zullen we ook bezig gaan met sponsorwerving. Reclame in de bus. Hè. Je hebt zo'n mooi schermpje en dan kun je daar reclame maken. Dus wat dat betreft verwacht ik dat we daar wel uitkomen.
1: Ja.
0: En het is met name bedoeld om de vrijwilliger ook te pamperen. In die zin dat we ook goede zorg hebben voor de vrijwilligers.
1: Ja, een bakje koffie en zo.
0: Ja, een bakje koffie, maar ook een keer... Kijk, het is een vereniging.
1: Mm-hmm.
0: Alle vrijwilligers zijn daar gewoon lid van. Niet dat we lidmaatschapsgeld vragen, maar ze zijn wel lid. En onze leden die gaan, gaan met de 1, 2, 3 keer per jaar pamperen, noem ik dat dan maar.
1: Ja, ja.
0: Dat kan door middel van een barbecue.
1: Een keer
0: wat anders leuks wat we kunnen verzinnen. Ja, daar zijn kosten aan verbonden. En die mogen we gelukkig daaruit financieren.
1: Ja, ja, ja. Nou rijdt zo'n bus natuurlijk ook niet op water.
0: Nee.
2: Dat wordt inderdaad allemaal gefinancierd door de subsidie die we daarvoor krijgen.
1: Ja.
0: En, door de busmaatschappij.
2: Ja, door de busmaatschappij. En dan, wat Hans nog vergeten is te vertellen, is dat we ook natuurlijk kleding krijgen. Alle chauffeurs krijgen dan een sweater of een polo of iets dergelijks. Dus ook dat moet daarvan bekostigd worden.
1: Ja, want je moet ook wel herkenbaar zijn als chauffeur. Ja.
2: En alle chauffeurs, mochten er nog vrijwilligers zijn die zich willen opgeven, krijgen allemaal van tevoren voor een keuring, zodat ze natuurlijk...

0: Oké. Okay. Die rijdt dan op vaste gezette tijden? Ja. Of is het een soort van belbus? Nee,
1: het is een complete route die op tijd gaat. Mm-hmm. We zijn in een half uur heen en in een half uur terug. We beginnen dus bij het busstation van Zwartsluis. Rijden dan naar Beltschutsloot. Vervolgens daar vandaan naar Meppel. Een half uur later zijn we dus bij het station in Meppel. En dat is allemaal goed te doen.
0: Ja. En het voorziet een grote behoefte dan, denk ik.
1: Dat verwachten we wel, ja.
2: En we rijden 6 dagen in de week. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 7 tot 7. En de zaterdag zal dan wat korter zijn. Maar dan moeten we nog even kijken welke tijden dat precies worden.
0: Ja, ja. En dan de zondag lekker vrij?
2: Ja, de zondag niet.
0: Ja, maar als je eigenlijk van 12 tot 12 een busindeling hebt van de dag, heb je wel meerdere. En vandaar natuurlijk ook de oproep voor vrijwilligers, chauffeurs nodig.
2: Dat klopt. En natuurlijk ook voor als er een keer onverhoopt iemand niet kan of ziek is of iets dergelijks, dat we ook mensen hebben die kunnen invallen.
0: Ja, ja.
1: We rijden met elke chauffeur rijdt 3 uur. Dus 3 keer heen en weer. En je hebt dus 4 chauffeurs per dag nodig.
0: Ja.
1: Dat...
0: 4 keer 6 is 24.
1: Ja, dan zijn er al 24.
0: Ja, en dan heb je nog maar 1 dag. Dus je moet eigenlijk het sowieso dubbele hebben.
1: Ja, bijna wel.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: We zitten nu op 34. Daar kunnen we mee van start. Maar ja. Het zou plezierig zijn als dat er 40 worden.
0: Ja, nou, dat kan me voorstellen, ja.
2: En dan is het denk ik ook even belangrijk. Stel dat er mensen zijn die zich willen aanmelden als vrijwilliger. Om even een e-mailadres te noemen waar ze zich kunnen aanmelden. Dat is info@indeweer.nl.
0: Dus
2: info@indeweer.nl.
0: In de weer.
2: In de weer.
0: Okay.
1: In de weer. Ja,
0: in de weer.
1: Wat je zegt.
0: Ja. Ja, nee, maar dan krijg je foutjes in je e-mail.
2: Ja, inderdaad. En we hebben nog niet zo heel erg veel vrouwen. Die zijn natuurlijk ook altijd welkom om zich aan te melden.
0: Ja, ja. Gewoon, dat gaat gewoon met rijden met de bus met 1 persoon. Alleen de chauffeur en dan degene die dan in- en uitstappen.
2: Ja, dat klopt. En dat gaat gewoon met inchecken zoals ook bij het normale openbare vervoer.
0: Ja, ja. Dus gewoon betalen via je normale middelen.
2: Ja.
0: Oké, bushaltes zijn er aangegeven.
2: Daar zijn we nog mee bezig.
1: Daar zijn we
0: dat moet
1: bezig.
0: Natuurlijk, we moeten de plekken weten natuurlijk.
1: Ja, daar zijn we nog mee bezig. We hebben nu zelf de route van de week gereden. En gekeken waar er haltes moeten komen. Dat gaat de gemeente verzorgen. Dus de beide gemeentes gaan dat regelen.
0: Ja.
1: In Meppel zijn er natuurlijk zijn er haltes. Die kun je dan ook
0: gebruiken. Ja, precies.
1: Maar in Beltschutsloot is er nog geen één. Dus daar zullen 2 of 3 haltes komen.
0: Ja, nou ja, als de gemeente dat oppakt, dan heb je misschien ook kans dat hun voor de kosten...
1: dat is wel de bedoeling.
0: Ja, want anders gaat het ook weer van het potje af.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dat is niet de bedoeling, nee. Denk ik. Nee. Na de vakantie gaat de bus rijden.
2: In principe 17 augustus starten we, ja.
0: Dan gebeurt het feestelijk de eerste keer? Of?
1: Ja, wij maken er wel weer iets van.
2: Dat denk
1: van.
2: Ik wel, ja.
0: Gebakje en een kopje koffie.
1: Ja. Ja.
0: Of andersom, kopje koffie en gebakje. Dat is maar wat je belangrijkst vindt.
1: Ach,
2: dat komt goed.
0: Ja, ja, ja. Maar hoe groot is jullie team trouwens? Want jullie zitten hier met z'n 2 aan de tafel. Maar ik denk toch dat jullie team wel wat groter is.
2: Het bestuur bestaat uit 5 personen.
0: Oké. Okay. Dus zoveel werk voor het opzetten. Dat kun je haast niet met 2 personen doen.
1: Bij de opzet zijn er zelfs nog meer betrokken. Ja. Dan zijn we met 1 man of 8.
0: Ja. Ja.
1: Want iemand zorgt voor de website en dat soort zaken. Die gaat straks niet in het bestuur.
0: Nee.
1: Maar die helpt ons wel enorm.
0: Ja, ja. Nou, ik hoop dat het, en ik verwacht het eigenlijk haast wel, dat het een goede zet is geweest om dit te doen.
2: Ja.
1: We moeten natuurlijk afwachten. Het is nieuw. En we zijn benieuwd hoeveel klanten we kunnen trekken met die bus.
0: Ja. U hebt een tijd gezet trouwens voor een try-out?
1: De busmaatschappij vindt wel dat we een bepaald aantal reizigers moeten hebben in een jaar.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja. Dus, ja. Nou, dat is redelijk, een jaar.
1: Ja, dan heb je genoeg tijd om het kenbaar te maken en bekend te maken. Dus we verwachten dat wel goed komt. Maar ja, je moet... nu weten we het nog niet.
0: Nee. Inderdaad, je moet het eerst ervaren.
2: En het is natuurlijk zo dat er in de bus maar 8 personen mee kunnen.
0: Ja.
2: Mocht het zo zijn dat de vraag heel erg groot wordt... met leerlingen of studenten of iets dergelijks... of misschien mensen die regelmatig willen gaan winkelen in Meppel... dan is er

0: eventuele mogelijkheid om dan ook nog een tweede bus in te zetten. Maar ja, dan moet het wel dus echt...
1: Het moet echt aantoonbaar drukker zijn. Ja, ja, ja, precies, want dan zit je ook weer met meerdere chauffeurs natuurlijk.
0: Zeker, heb je ook weer nodig.
1: Dat. Ja, ja.
2: En ja, dat is een voor- of een nadeel. Je hebt 8 personen, dan mag je dus met een B-rijbewijs rijden.
1: Ja.
2: Een 9e persoon mag er niet in, verzekeringstechnisch enzovoort. Dus dat is
1: dat is echt
2: probleem
1: uitgesloten. Ja.
2: Ja, ja. Dat probleem dat zullen we ongetwijfeld een keer tegenkomen. En dan moet je mensen laten staan.
1: Ja. Ja.
0: En kijk, als een chauffeur zegt van ach, doe maar die 9e kant er ook nog wel bij. Het is zijn risico. Als er iets gebeurt, je bent niet verzekerd of iets dergelijks. Dus wij moeten echt met 8 moeten we zeggen van nee, zo meer kan niet.
1: Ja, ja. Nee, heel duidelijk. Ik denk ook dat daar wel begrip voor zal zijn.
2: Dat geloof ik ook.
1: Ik wens jullie heel veel succes met deze buslijn. En ik hoop ook echt dat het een succes wordt.
0: Dank je wel.
1: En laat nog eens horen hoe het gaat.
0: Ja, en nog één keer info@indeweer.nl.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. Het is weer mei en dat betekent dat de centrale schoolexamens weer zijn begonnen. In Steenwerkerland doen dit jaar 307 leerlingen examen en het grootste deel doet dat voor het VMBO. De examens duren tot en met 27 mei. De herkansingen beginnen op 16 juni en afgelopen jaar slaagde 88% van de leerlingen. In Steenwijk kan je 2 kaarten voor Harry Styles in de Johan Cruijff Arena winnen. Daarvoor geven lokale ondernemers kanskaarten uit bij elke aankoop. Inleveren kan in de verschillende bussen in het centrum van Steenwijk. Dit kan nog tot en met 9 mei, uiterlijk 4 uur vanmiddag. Later die dag wordt de winnaar bekendgemaakt via de sociale mediakanalen van Steenwijk Vestingstad. Schrijver Jan Blij is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij heeft onder andere teksten geschreven voor meerdere musicals van Mol Producties. Blij woonde in Zwartsluis en heeft ook de tekst voor de nieuwe musical Ridders en Juffers geschreven, die deze zomer wordt opgevoerd. Gemeente West-Sellingwerf heeft een opvallende actie gehouden tegen hondenpoep op straat. Medewerkers van de gemeente gingen in Noordwolde, Wolfga en Oldeholtpaden de straat op om hondeneigenaren aan te spreken. Hadden de mensen geen zakjes mee, dan kregen ze een rolletje met zakjes. Wie de honden de rollen wel opruimde, kregen hondenkoekjes. Ook zijn er op verschillende plekken teksten aangebracht. En dit was het lokale nieuws.
1: Met nieuws uit de regio.

Och, treurende man, een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: iedereen was blij. En dat gaat vast ook gebeuren Pinksterweekend in Dwingelo en Diever. Want de sprookjes komen daar tot leven. En Susanne Hurekamp zit tegenover mij en die gaat daar over vertellen. Goedemorgen.
1: Morgen is het.
0: Ja, nee, het is nog geen 12 uur. Dus nee. Kindertheaterfestival De Sprookjestuinen heb ik opgeschreven. Kun je uitleggen wat dat is?
1: Ja, het is een festival wat we voor het zevende jaar organiseren. Het is een laagdrempelig, gezellig festival. We hopen dat heel veel kinderen met ouders, grootouders naar theater komen kijken. En we starten het weekend met een openingsfeest op de Brink. Dus één centrale locatie. En daarna hebben we 6 sprookjestuinen. Dus tuinen van huizen, bedrijven, horecagelegenheden omgebouwd tot sprookjestuinen.
0: Ja, ja.
1: En daar zijn professionele theatervoorstellingen te zien. Voor kinderen van, nou, pak een beetje 2 tot 10 jaar is onze doelgroep.
0: Oké. Okay. Even bij het begin. De openings... wat is het?
1: Het openingsfeest.
0: Ja, het openingsfeest is voor iedereen toegankelijk.
1: Ja, dat is gratis toegankelijk. Dat vinden we ook heel belangrijk. We willen graag dat ieder kind op de sprookjestuin is geweest. En er ook daarna op school over kan vertellen dat ze geweest zijn.
0: Ja.
1: Dus dat is inderdaad gratis toegankelijk voor iedereen.
0: En dat is op de Brink in...
1: Dwingelo.
0: Dwingelo.
1: Ja.
0: Dwingelo. Wat gebeurt daar op dat plein? Zijn daar ook al een soort van voorstellingen of leuke andere activiteiten?
1: Ja, er zijn verschillende sprookjesfiguren die bij ons festival horen. Onder andere een prinses. We hebben 2 prinsessen. Prinses Sprakeloos en prinses Kletskous.
0: Ah.
1: En 1 van de prinsessen is altijd op de opening. Die neemt de lakeien mee. En die leiden haar rond op het festivalterrein. En kinderen kunnen haar dus aanspreken met haar op de foto. Maar ook met de lakei als ze dat willen.
0: Ja.
1: En daarbij horen natuurlijk ook nog kleintjes. Kindjes mogen ook altijd meedoen met de opening uit de omgeving. Die hebben een aantal theaterlessen gevolgd. En die zijn de letterlutjes. De bewoners van Letterland waar de prinsessen wonen.
0: Aha. Dus het is eigenlijk al een verhaal op zich.
1: Ja, dat is een basisverhaal waar wij mee starten. En zij lopen rond op het festival. En daarnaast zijn er in verschillende tentjes, locaties... Die we aangeven met verschillende kleuren. De kleuren van de regenboog. Zijn er allerlei activiteiten. En ze kunnen knutselen, ze kunnen gesminkt worden. Ze kunnen een glaasje ranja komen drinken bij ons. Ze kunnen naar een kabouterverhaal luisteren. En zo hebben we op de opening eigenlijk al een mini-festivalletje.
0: Ja.
1: Waar mensen dus altijd naartoe kunnen.
0: Ja, leuk. En dat is op de zaterdag voor Pinksteren?
1: Nee, dat is op de Pinksterdag zelf.
0: Zondagochtend,
1: de eerste Pinksterdag.
0: De 24ste.
1: Beginnen we met het openingsfeest. En zowel 24 als 25, dus beide Pinksterdagen... zijn er in de tuinen verschillende sprookjesvoorstellingen te zien.
0: Ja. Is daar een soort van route voor? Of hoe?
1: Nee, we hebben een website. Daarop kunnen mensen alle informatie vinden... welke voorstellingen en welke tuinen er zijn... En dan mag je zelf weten welke volgorde je ze gaat bezoeken. En of je ze alle 6 doet, wat kan. Of dat je zegt, van, nou, we nemen de opening en 1 voorstelling. Dat is genoeg voor ons kind, dat kan ook.
0: Ja.
1: Dus dat is helemaal aan de bezoekers zelf.
0: Ja, en iedere tuin, alle 6 tuinen hebben verschillende voorstellingen.
1: Ja, het zijn allemaal professionele theatermakers. Die hebben een voorstelling gemaakt rondom het thema sprookje.
0: Ja.
1: En in elke tuin is om 1 uur, 2:30... en om 4 uur een voorstelling te zien.
0: Okay.
1: Dus elke theatermaker speelt 6 keer... zodat iedereen de gelegenheid heeft om alle voorstellingen te kunnen komen bekijken.
0: Ja, ja. Zijn professionele voorstellingen, zeg je. Dus ik kan me voorstellen dat daar een kleine entreeprijs aan vastzit.
1: Ja, daar moeten mensen een kaartje verkopen. Je kan online al kaartjes bestellen via de sprookjestuinen.nl. Kaartjes kosten dan 6 euro per voorstelling, per persoon. Of je koopt een passepartout voor 18 euro... en dan kun je het hele weekend naar alle voorstellingen gaan... als je dat zou willen.
0: Ja. Misschien wel een voorstelling 2 of 3 keer bezoeken, als je dat wil.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Ja, als je hem leuk, als je zo leuk vindt.
1: Als je hem zo leuk vindt, mag dat natuurlijk, zeker.
0: Kun je een paar voorstellingen noemen?
1: Zeker. We hebben een voorstelling De Heks van Hiernaast. Dat is door de Verder Vertellen Poppentheater. Het is een interactief, heel gezellige voorstelling... waarbij poppen ook een hoofdrol spelen. Dan hebben we een heel andere voorstelling van Minke Ruwel... Zij doet de voorstelling in een hoepel op een standaard.
0: Oh.
1: Dus dat is een luchtacrobate. Ja. Dus van allerlei dingen. En er zijn zeemeerminnen te vinden. Er zijn de prinsessen doen ook nog een voorstelling samen. Dus zo is er van alles te vinden.
0: Ja, wat, heb je iets wat je zegt van... oh, dat vind ik hartstikke leuk, dat spreekt mij aan? Zelf, persoonlijk?
1: Nou, wat Minke komt dit jaar voor het eerst. En dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Dus die vind ik wel heel bijzonder. En de zeemeerminnen zijn al vanaf het eerste jaar bij ons.
0: En dat ja, is ook bijzonder.
1: Dat is
0: eigenlijk
1: altijd leuk. Ja. De zingende zeemeerminnen is altijd favoriet. Dus, oh, ja, dat is heel leuk. En wat ook heel erg leuk is, is dat dit jaar Inky Pinky weer bij ons is. Zij komt ook uit de regio, uit Noord-Nederland. En zij doet een voorstelling, de betoverde boerderijdieren. En daar heb ik ook heel veel zin in. Ik denk dat die ook heel grappig is. Ja.
0: Ja. En je hebt ze van tevoren nog niet gezien, de voorstellingen?
1: De meeste voorstellingen wel. En soms zijn er theatermakers, die ken ik zo goed... waarvan ik denk van, nou, kom die voorstelling spelen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat moet goed zijn.
1: Dat moet goed zijn, ja. Ja. Ja, ja.
0: Nou is dit het Pinksterweekend in Dwingelo en Diever.
1: Klopt.
0: 24 en 25 mei. Maar het gaat er nog een keer van start.
1: Ja, we doen 2 weekenden elk jaar. We doen ook nog een weekend rondom Havelte en Uffelte. En dat is het eerste weekend van de zomervakantie. En ook daar kunnen ze alle informatie vinden op de website.
0: Ja.
1: Dus we hebben 2 verschillende weekenden... met ook 2 keer een totaal verschillend programma. De opening is wel ongeveer gelijk. Dus dezelfde soort activiteiten. Maar alle voorstellingen zijn verschillend. Dus mensen kunnen 2 weekenden zich helemaal onderdompelen... in allemaal verschillende voorstellingen.
0: Ja, ja, ja. Dus... De voorstellingen die dus nu dit Pinksterweekend komen... zijn anders dan van de zomervakantie.
1: Klopt.
0: Oké, okay, er zit nog heel wat werk in om dat te organiseren.
1: Dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, ja, het is heel wat werk. En het is natuurlijk heel klein begonnen ooit, 7 jaar geleden. Nou ja, ja, ook best wel klein voor mijn gevoel, dacht ik. Maar dat werd gelijk zo goed opgepikt... dat we ook toen al in 7 tuinen een voorstelling hebben gespeeld. We hebben nu de opening erbij, dus dat is onze 7e tuin.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is heel veel werk. We zijn er een half jaar heel erg druk mee.
0: Ja, je zegt we. Met wie doe je dat samen?
1: Er is een stichting. Samen in Drenthe heet dat. En met het bestuur samen bespreken we wat we gaan doen. En zij kunnen mij adviseren. En ik ben de organisator van het festival. En er zitten heel veel vrijwilligers bij betrokken. Dus ja, we doen het wel met een heel clubje.
0: Ja. En allemaal vrijwilligers?
1: Heel veel vrijwilligers, mm-hmm. Ja. En een aantal mensen waarvan je zegt... van ja, daar kan je echt niet buiten. Goede vormgeven bijvoorbeeld. Dat doet Vera Vos altijd voor ons. Ja, daar kun je niet buiten. En dat is gewoon heel goed om met haar te blijven werken.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook mensen die de programmaboekjes... want we doen elk jaar
0: ja,
1: maken we een
0: mooi
1: programmaboekje.
0: Ja, zeker.
1: Kijk, heel leuk programmaboekje.
0: Heel mooi. Ja, Nick maakt er even een mooie foto van.
1: Heel goed.
0: Dus dan is het ook te zien.
1: Die krijgen de kinderen mee vanuit school... die moeten gemaakt worden. Ja, en zo, daar zijn natuurlijk allemaal mensen voor nodig... om die programmaboekjes op de scholen te krijgen.
0: Ja.
1: En ook de voorbereiding. We hebben een naaigroepje van tevoren die wat kostuums maakt... die we gebruiken op de opening. We hebben een ploeg die helpt met opbouwen. We hebben een ploeg die helpt met het inrichten van de tentjes op de opening. Ja, zo is er van alles te doen.
0: Ja, inderdaad. Er komen zoveel activiteiten bij kijken.
1: Zonder vrijwilligers kunnen we dit niet organiseren.
0: Nee. En ik denk ook dat er wel een kleine financiële input gedaan moet worden.
1: Zeker. We hebben gelukkig hele goede sponsoren. We hebben kinderopvang Kakka. Doet al vanaf het eerste jaar mee. De gemeente Westerveld. De provincie Drenthe. Daarnaast hebben we heel veel adverteerders die in het programma... boekje staan en daar zijn we heel blij mee. En soms is er haakte 1 of 2 jaar een sponsor aan. En nu is dat bijvoorbeeld de Uilenspiegel uit Uffelten.
0: Oh ja,
1: ja.
0: Dus die is nu begeleidend
1: zeker,
0: wat de financiën
1: blauwe,
0: betreft. Ja,
1: ja, de Blauwe Haan in Uffelten doet ook altijd een bijdrage. En zo probeer je toch met elkaar in de regio zo'n festival neer te zetten.
0: Ja, ja. Ja, want dat is wel ontzettend belangrijk natuurlijk, hè? De cultuur om die in je plek te behouden.
1: Ja, het is zo mooi als mensen het om de hoek kunnen vinden, zeg maar. Dat ze niet altijd naar, als je in een dorp woont, dat je niet altijd naar een stad toe hoeft. En woon je in de stad, is het heel leuk om het op het platteland ook te vinden. Want het is toch net even een iets ander sfeertje als je allemaal buiten zit naar een voorstelling te kijken.
0: Ja.
1: De
0: ja.
1: voorstellingen zijn in principe allemaal buiten, want we heten de Sprookjestuinen.
0: Ja.
1: Als het regent hebben we natuurlijk wel een backup hè, voor elke tuin.
0: Ja, dat dacht ik ook wel.
1: Ja, dat moet wel. Dat
0: ja,
1: moet wel.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Dus het weekend van Pinksteren, 24 en 25 mei, Dwingelo, Diever. En de eerste weekend van de vakantie, van de zomervakantie in Uffelte, Havelte.
1: Uffelte en Havelte. En alle informatie is te vinden op www.sprookjestuinen.nl.
0: Dat was mijn volgende vraag geweest, dus nu al beantwoord. Susanna Hurenkamp, heel hartelijk bedankt en heel veel succes.
1: Nou, dankjewel dat ik hier mocht zijn. En,

0: Friday met Summer Rain. En u hoort al op de achtergrond de brandweerwedstrijden in Vollenhoven zijn in volle gang. En daar is ook onze Dirk Brands aanwezig. Dirk, hoe is het daar?
1: Nou, het is hier zondag, maar toch eigenlijk wel koud. Want net over, we kunnen wel een jasje aandoen. Ja, maar het is een bikkel van de brandweerman. Hoi Roy.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Ja, goedemorgen is het nog, hè? Hey, wat hebben jullie hier toch een prachtige wedstrijd neergezet, hè? Want Roy, dat is een beetje de organisator hier van de wedstrijd. Niet helemaal alleen, maar hij is wel volgens mij het meeste te vertellen.
2: Ja, het is fantastisch. En natuurlijk, zoals je zelf al zegt, ik doe het niet alleen. We doen het met een hele club en uiteindelijk ook met de hele post. We hebben hier een prachtig scenario neergezet. Het loopt mooi, we lopen precies op schema. We zien leuke dingen, we zien mooie dingen. Maar we zien ook wel dingen waarvan we denken, nou jongens, hebben we dit zo geleerd? Of,
1: Oh, zit je ook in de jury van de club?
2: Nou ja, uiteindelijk ben ik eindverantwoordelijk voor vandaag. Ik ben dan wel ploegleider van brandweer Vollenhoven, maar ik ben ook provinciaal coördinator. En dan ben ik dus eigenlijk de eindbaas van deze wedstrijd van vandaag.
1: Ja, wat mij opviel is, ik heb nog verschillende wagens binnen zien komen hier zo. Ze hebben een klein uur om de oefening te doen. En ze doen het allemaal anders.
2: Ze doen het allemaal anders. We hebben vandaag 10 posten. Want vorige week zei ik bij jullie in de uitzending 9, maar we hebben er nog eentje bij gekregen. Maar we hebben 10 posten en we zien 10 verschillende inzetten.
1: Ja, want dat valt mij ook op. Sommigen die zetten de auto dicht bij het water en sommigen die moeten 2 keer parkeren.
2: Ja, en dat is natuurlijk de basis wat we allemaal geleerd hebben is hetzelfde. Maar de interpretatie en de uitvoering, dat verschilt gigantisch.
1: Nou ja, dat zei Peter in het eerste interview. Jullie zijn in Slagharen geweest, maar je hebt nog nooit een brand geblust in een pretpark. Maar dat geldt voor deze mensen ook, dat ze voor het eerst water zien?
2: Nou, voor het eerst zullen ze zeker geen water zien. Maar ik denk wel een scenario als dit is voor de meeste posten die vandaag hier zijn, unicum. Ja.
1: Ja, want dat betekent voor de mensen die hier komen dat het puur improviseren is, toch?
2: Ja, en terugvallen van wat heb ik ooit geleerd en wat weet ik daar nog van. Maar ook gebruik maken van de kennis van je ploeg. Hè? Want achterin heb je 4 mensen zitten. Die hebben allemaal verschillende rugzakken. En misschien heeft er vast wel iemand verstand van een stukje wat we hier geanceneerd hebben.
1: Ja, want als er nou zo'n wagen aankomt, hè, die melding is gekomen. Is er nou iemand die dan snel de wagen uitspringt en polshoogte komt nemen van wat er allemaal aan de hand is?
2: Nou, we hebben de bemanningen van een tankautospijder zo ingeregeld dat we een chauffeur hebben, een bevelvoerder. Bevelvoerder is dan de baas van het incident zelf. Van de auto zelf. En dan hebben we de 4 manschappen achterin. En de bevelvoerder is degene die zijn beeld moet gaan vormen.
1: Ja, en als de bevelvoerder dat doet, want op iedere wagen zit 6 man personeel, hè?
2: In de basis wel, ja.
1: Ja, dat is een beetje de basis. Dus eentje die springt de wagen en die begint dingen te doen.
2: Nou ja, de bevelvoerder die gaat zijn beeld halen en die gaat commando's uitdelen. Die gaat vertellen aan zijn manschappen wat hij wil dat zij gaan doen.
1: Ja, want ik zie hier verschillende runnen rondlopen. Maar met gele shirtjes aan en met blauwe shirtjes. Wat doen die allemaal?
2: Nou, wat wij kunnen zien, maar wat de luisteraars niet zien, is dat de gele hesjes zijn de juryleden, dat zijn de waarnemers. De blauwe hesjes zijn al het personeel wat wij inzetten, maar niet meedoet met het scenario. En dan hebben we uiteraard veiligheidsmannen die toezien op de veiligheid.
1: En wat de mensen met de gele hesjes aan, dat zijn er bijna net zoveel als mensen in de auto. Hebben ze 1-op-1 controle?
2: Bijna. De chauffeur heeft 1 beoordelaar, de bevelvoerder heeft er 2. Maar dat komt ook omdat hij ontzettend veel moet nadenken, ontzettend veel opdrachten uitdeelt. En dat willen ze heel zorgvuldig doen. En dan heb je de 111 en 112, zoals wij ze noemen, de aanvalsploeg. Die heeft 1 beoordelaar. En de waterploeg, de 113 en 114, die hebben ook weer een beoordelaar.
1: Ja, en wat is nou het scenario wat hier vandaag mis zou kunnen gaan?
2: Ja, wat echt mis zou kunnen gaan is dat de ploeg zich de ogen niet te kost geeft. En dat ze daardoor dingen gaan missen.
1: En dat komt omdat ze niet goed inzicht hebben?
2: Nou, dat inzicht wil ik niet zeggen. Tegenwoordig werken we met een methode stop en denk na. Dus pak even 5 seconden je rust. Geef je ogen eens even in die 5 seconden goed de kost. Maar daardoor kom je veel beter beslagen ten ijs dan als je alleen maar doorgaat.
1: Ja, want dat viel mij ook op. Was rennen helemaal niet.
2: Nee. Nou ja, rennen kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Want als een manschap dan struikelt, dan hebben we er helemaal niks meer aan. Krijgen we onveilige situaties. Dat willen we niet. Maar ze lopen wel door.
1: Ja, nou, dat is in ieder geval zo. Maar vroeger zag je, vroeger praat 30 jaar terug, dan werd er meer gerend. En tegenwoordig wordt er meer bekeken.
2: Ja, nou, nou, zo kun je het eigenlijk wel, wel noemen, ja.
1: Ja, en zo'n scenario wat jullie hier hebben, hoe komt dat tot stand? Waar zit dat zieke brein wat dit bedenkt?
2: Waar zit dat zieke brein? Nou ja, dat zieke brein dat ontstaat doordat we allemaal met elkaar, met de commissie, heel lang bij de brandweer zitten. Een enkeling van de jurylid, die komt op heel veel plekken. En dit scenario kun je ontwikkelen door heel veel scenario's bij elkaar te voeren. En dan rolt er dit uit.
1: Ja, ik weet dat het ontzettend moeilijk is om zoiets te bedenken. Want dat ligt niet zo 1, 2, 3 klaar. En dat is zo realistisch ook, hè? Want jullie hebben behoorlijk wat props gemaakt.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, natuurlijk wil het zo realistisch mogelijk maken. Want dat geeft het beste het beeld weer. En dat is het mooiste voor de ploeg. Hè? Want wat wij anseneren, hoe realistischer dat is, hoe beter de ploeg erop kan anticiperen.
1: Nou, dat is zeker wel een mooi ding. Voor de luisteraars zou ik zeggen, kijk vanavond bij ons op de website, want dan staan de foto's pas online. Want de foto's mogen nog niet gepubliceerd worden. Als de mensen vandaag nog in willen kijken, hoe doen ze dat?
2: Nou, dan kunnen ze zich melden op de brandweerkazerne in Vollenhoven aan de Weijert nummer 1. Daar krijgen ze van een aantal lieftallige ontvangstdames de locatie te horen waar ze zich dan naar kunnen begeven.
1: Nou, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek, Roy. Ja. En succes vandaag.
2: Dankjewel, jullie ook bedankt.
0: Dankjewel, Dirk. En we zien elkaar van de week weer voor de verdere besprekingen van de volgende kopwijzer. Ik heb voor u nog het draaiboek van Centraal Lokaal, wat morgen tussen 1 en 2, dus zondagmiddag tussen 1 en 2, te beluisteren is. En daarna tussen 2 en 4 de sport. Linda Demming is de presentatrice en morgen heeft ze Jan de Haan over zijn boek Het stikje uit de kringloop, een huisarts vertelt. Evert Jubbega over 40 jaar de zonnebloem in Noordwolde. En misschien heeft hij ook nog wel informatie over het bezoek van prinses Beatrix aan Noordwolde over een wieg die, dan, die daar tentoongesteld staat. Tjebbe Boersma heeft zijn tweede single genaamd Come On uitgebracht en daar gaat over gepraat worden. Hanneke van Daatselaar van Agrarisch Natuurbeheerorganisatie Elan. En zij vertelt over de actie Samen Zaaien in Zuidoost-Friesland. En dus vanaf 2 uur het sportprogramma met 4 voetbalwedstrijden. FC Oldermarkt tegen Harlingen, Olivia tegen Geel-Wit, Renado tegen De Blessen en SVZ tegen Oldeholtpaden. Techniek doet Jacob Boersma, presentatie zoals ik al zei Linda Demming en gastvrouw is Henny Kleinstra.

En tot zover het programma Kopwijzer op deze zaterdag de 9e mei. Volgende week zijn we er weer met een nieuw programma. Ik wens u een hele fijne week. Geniet van de paar vrije dagen die er nog zijn. Onder andere Hemelvaartsdag natuurlijk. En zoals we vroeger zeiden, de verplichte vrije vrijdag. Je weet maar niet hoe het gaat nu tegenwoordig. Geniet ervan en tot volgende week. Go.

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het housefestival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: zal ik even beginnen met een leuk berichtje. Daarvoor gaan we naar Meppel, want dat is leuk. Als je naar Meppel, nou niet naar Meppel gaat, is er helemaal niks aan. Maar stel dat je denkt van, Steenwijk, gewoon naar Meppel. Zou ik niet doen. Maar even terug, Meppel dus. Vanochtend hebben meerdere mensen vastgezeten in de lift op het treinstation in Meppel. Ach, goh. Het was zeker niet de eerste keer. Iets voor negenen zijn de brandweerlieden van Meppel zich geswind. Gedingest die kant op gegaan van het station. Aan de stationsweg. Drie mannen zaten opgesloten in de lift. Ze werden zonder kleerscheuren uit de benadeelde positie bevrijd. Nou, dat is wel een goed bericht natuurlijk. Hè? Hoe lang ze in de lift hebben gezeten, dat is niet bekend. Brandweer heeft daarna de lift afgeplakt met linten. En de lift moet eerst weer door de monteur worden nagekeken en eventueel gerepareerd worden. Want het gebeurt wel vaker dat de lift in Meppel van het station vastzit.
1: Vind ik zo erg. Ach, ga.
0: Dames en heren, welkom bij dit geweldige showprogramma waar je eigenlijk beter niet kunt beluisteren, maar wat binnenkort toch door de prullenmand heen gaat. Je luistert naar de leukste, nieuwste en ook wat Duitse plaatjes tussendoor. Ik wilde ook wat Creools doen, maar die kan ik niet zo snel doen. Even tijd voor een tijdmelding, want hoor ik op en ga je 5 minuten over 3. Is dat zo? Ja, dat is zo. Nou, dat was de intro weer. En dan nu door.

door met echte muziek. Luister naar Starlight.

0: Oh, ja, kijk, dat kan gebeuren. Dat was, het was afgelopen terwijl ik er nog geen erin had. Ik heb wel vaker dat dingen aflopen zonder dat ik er erin heb.
1: Ja.
0: Vervolgens vaker denk ik, goh, ik had er geen erin, maar het is toch gebeurd. Ja, op mijn leven.
1: Ja, hè.
0: Maar dan in poedervorm. Maar goed. Vanmorgen. In het programma De Kopwijzer met Ria van Hien aan de microfoon. Ja, zo hadden we met voorzitter van Plaatsen Belang Tuk. Dorpsbelang Tuk even geïnterviewd. En het ging over het bowling- en sportcentrum, dat het behouden blijft. Het plan van de gemeenteraad om woningbouw van deze tafel, dat is van tafel geveegd door de gemeenteraad. Ik moet even schakelen, want ik was met iets heel anders bezig. Dat moet je niet doen. Je moet één ding tegelijk. Wij zijn mannen, hè, voor mannen onder ons. We kunnen geen twee dingen tegelijk. Nou ja, het kan wel, maar meestal wordt dat een pijn. Alhoewel vrouwen kunnen, die zeggen dat ze twee dingen tegelijk. Nou, dat heb ik nog niet gemerkt, hoor. Nee. Nou, soms wel natuurlijk, hè. Mijn vrouw kan dat best. Die kan wel drie dingen tegelijk doen. Dus pak je. Dat was mijn klap op de kop. Aha. Ik zit eigenlijk te denken om voor mezelf te beginnen.
1: Ja, even weet ik ook niet meer.
0: En dan alleen maar dit soort dingen te doen. Zo'n slechte radio dit. Onbegrijpelijk dat kan. It's like the internet without all the computer geeks.

0: Shakira. Trad de afgelopen weken op voor meer dan 2 miljoen Brazilianen.
1: Ja, ja.
0: Ik mag blij zijn dat ik 2 luisteraars heb. En Sarah Larsson was er ook nog bij. En Sarah Larsson met dubbel S zei Eurosummer Girls Trip. Daarvoor hadden we een nieuwe zinger van Danny Christian. Jawel, die heeft ook nog een zing. Die zingt ook nog wel eens op het toilet, niet alleen, maar ook voor microfoon. Je hoorde I, I, Olga. Of zoiets.
2: Weerbericht.
0: Oh, ik heb het weerbericht even terug. Kom goed allemaal. Weerbericht kan gewoon. Oh, het draait al. Heel fijn. Even kijken. Nou, flink wat zon, maar zo langzamerhand is toch ook hier en daar de bewolking steeds meer aanwezig. Er is een buitje, niet geheel uitgesloten. Op de meeste plaatsen zal het wel droog blijven trouwens. De wind gaat draaien naar het noordoosten, is zwak tot matig. En met 15 tot 18 graden is de temperatuur... Oh, kan niet meer duren. Vanavond en vannacht bewolking, opklaringen 8 tot 10 graden als minimum. Kans op nevel en kans op mist. Gelijktijdig is het gewoon ook onzichtbaar. Morgen is de zon er eerst goed bij, dan zondag. Maar in de middag komt vanuit het noordwesten enige... Het is morgen ook moederdag, dat weet ik helemaal niet. Maar goed, morgen is moederdag. Er is de zon er dus goed bij, maar in de middag komt vanuit het noordwesten enige bewolking. Er is een matige piep tot vrij krachtige noordoostenwind. Ik heb Jurgen Moer. Tot 13, 17 graden gaat de temperatuur aangeven. Klein nulletje Celsius. In de avond en nacht zijn er opklaringen. Doe ik even opnieuw. In de avond en nacht zijn er opklaringen. Bewolking en 2 tot 5 graden als minimum. Minimum. Je moet het goed uitspreken. Jawel. Lokaal is er grondvorst mogelijk. Ach. Hè. Wanneer de band is van de auto weer koud. Maandag. Dan kijken we even wat is maandag. Dat zei ik al. Is het wisselend bewolkt en trekken er een paar lichte buitjes over. Het is zo'n 10 tot 12 graden. Matig tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht gaat de temperatuur naar beneden. Naar 4, misschien 5 graden. Als het op 4 graden zit, is het kouder dan 5. Ja, even nadenken. Dinsdag. Alhoewel. Dinsdag is er kans op een bui. En verder is er ook wat zon. Gemiddeld 13 graden. Matig tot vrij krachtige wind uit noordwest. En later gaat de wind naar zuidwest. Ik vind het verder prima. Ik leg de wind niks in de weg. Nee. Wie ben ik om te zeggen dat de wind niet mag doen? Niemand toch? Even terug in het weerbericht. Woensdag en donderdag staan de buien op het programma. En is er ook ruimte voor de zon. En de temperatuur woensdag, dan wel donderdag, 14, misschien 15 graden. Tot zover. Even tijd voor een kort fragment. Zo. Het goud van oud doen. Ik heb onder andere Dan Hartman, Relight My Fire, met de originele single-uitvoering. Jawel, zo van een stukje vinyl, maar dan wel gedigitaliseerd, want de pick-up wil niet meer draaien. Cat Heat komt voorbij met On The Road Again. Je hoort de Use Corporation zo als eerste met Rock The Boat. Ik zei altijd fuck in de boot, maar dat mag niet. Rock The Boat dus. En ik heb gevonden, ja, ik moest even zoeken, maar ik heb het wel gevonden, Drea Dobbs met dubbel B, Drea Dobbs. En zij gaat in het Duits, schuine streep, ongeveer Duits, Rita, Petita en Conchita bezingen. Nou, hè? Hou je maar vast.
3: Going back in time on the sounds of the nation.
4: ATV Source. Flashback.

0: bin ich, der kleine Bruder Joe.
1: Ja, dat was... Thea Dobbs. En Thea Dobbs zei, laten we het gaan hebben over Rita, Petita en Conchita.
2: Goedemiddag.
1: Hallo. Hij is dokter. Hij zorgt dat mensen weer gezond... Nou, zo begon het nog weer. De fabriek, kijk, verkoop en ik denk... Ik weet niet of je het gezien heeft, maar de klokkentoren van het gemeentehuis... want dat weet iedereen niet, maar dat is een klokkentoren. Die blauwe dingen met die rondjes, dat is een klokkentoren. Ik woon hier nou, ik weet niet hoe lang. Ik heb de bouw gezien, maar ik heb... Ja, dat er een klok op staat, want dat een toren is voor een klok, dat wist ik niet. Maar goed, de klokkentoren die heeft een, van het gemeentehuis heeft een nieuw likje verf gekregen. En dat was toch wel een verfklus die behoorlijk veel hoogteverschil had, laat ik zo stellen.
3: Hè?
1: Zegt die man staan op dat ding? Ik denk, nou, dat doe ik niet. Nee. Er is toch ook drones voor tegenwoordig?
3: Hè?
1: Ja, Wilbert heeft een drone om te foto's. Dat weet ik wel, maar je hebt toch drones. In China gebruiken ze drones om branden in torenflatsen. Dus wat dat betreft staat hier toch. Dus als je dan het gemeentehuis van Steenwijk Land rijdt en je denkt van, ja, ze hebben drie palen met klokken. Maar nee, het is de klokkentoren.
3: Ik wist het niet hoor.
1: Dat was hier een leermoment op de lokale omroep Steenwijkerland.
4: De beste muziekmix. De beste muziekmix. Op 105.

0: Somber, zonder E, maar we hebben een R. Somber en Potential, daarvoor, de nieuwe zanger van...
1: De zaterdagmiddagshow met ja. Herman, Herman, wie?
0: Ik bedoel ook.
1: Van Hien.
0: Oh, die! Ja, ik, ja. Doe wat daarvoor nog. Welcome to the Outcast Town. Richting het nieuws van 4 uur. 4 minuten voor 4, dus we gaan naar 4 uur. Anders was 4 minuten voor 5. Of 4 minuten voor 3. Maar dan waren we terug in de tijd gegaan. Tot zo.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Negens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

heren, welkom bij de show vanuit deze bijzonder fijne technisch geoutilleerde studio. Wederom staan wij klaar voor u te vermaken met diverse leuke nummertjes die vanuit de computer worden gestart. En natuurlijk daartussendoor de nodige leut en dergelijke die ik dan doe. Als het ware.

als deze show ten einde is en ik de studio weer heb opgeruimd en de vloer heb schoongemaakt, dan is het tijd voor Bert van der Laan met de tiprate van een tijdje geleden. Daarna tijd voor André van Dekker met allerlei gebeurtenissen en natuurlijk de muziek die daaromheen toen net uitkwam en te beluisteren was ook in het programma Backwards. En morgen, als u denkt van ik ga luisteren tussen 10 en 11, dan kun je het gewoon doen via de slas. Want dan is Tjeerd en Marieke zijn dan gezamenlijk met z'n tweetjes als mp3'tje te beluisteren. Mocht je dat missen omdat je nog op je bed ligt te muren morgen vroeg, dan kan het ook vanaf 10 tot 11 bij Centraal. 11 tot 12 bij Centraal. Ja, hallo. Hou dat niet zo goed bij, maar het zal. Want het internet werkt weer, hè? Ja, je wordt er vrolijk van. Niet te lang, maar je wordt even vrolijk.

0: Danny Fira, Marlon Pitchell, Marlon moet je zeggen, Marlon Pitchell en je hoorde Try Again. Oh, ik moet even uitzetten dat plaatje hoor. Dus wil heel erg uitzetten. Ik had liever dat dit niet is verkeerd. Deze niet diep. Hé, dat was de goeie. Wat ga ik doen? Dames en heren, luisteraars. 5 mei ligt wel een tijdje achter ons bevrijdingsfestival. En zo, ik ben erin geweest, want het was hartstikke gezellig, heb ik gehoord. En natuurlijk 4 mei de doodherdenking. Toen dacht ik bij mezelf van, en toen hoorde ik van de week bij Tjeerd en Marieke, Vera Lynn met We Meet Again. Ik denk bij mezelf, nou, dat is niet. Ja, ik had zo'n gevoel van, ik ga kijken of ik Vera Lynn in de bak heb. Niet persoonlijk, maar gewoon als ding en zo, dus. Had ik ook. Ik heb 1 uitvoering, duurt 6 minuten. Dan doet ze het in een of andere zaal met allemaal militairen. Dat vond ik wat lang. Ik had er ook een 3 minuten edit van gemaakt, maar die is niet om aan te horen. Dus dat gaat dan ook wel. En toen vond ik een opname uit 2016. Ja, echt raar hoor. Dame Vera Lynn, want ze is Dame, waarom weet ik ook niet, maar dat deed koningin Elisabeth, die heeft Vera Lynn ooit als Dame geslagen. Dat hoort dan zo. Niet dat ze geslagen heeft, maar je wordt ook tot ridder geslagen en Vera Lynn werd dus tot Dame geslagen. Ja. Maar het is een groot woordslag, hoor. Het was hooguit een klein tikje. Nou, een heel klein tikje. Ze werd nauwelijks aangeraakt, oké? Okay? Maar goed. Wat een timing. Vera Lynn dus. Hier is Will Meet Again. Zo slecht. Oh nee. Ach,
1: misschien wel goed voor je oor.
0: Nee hoor, heel slecht.
2: Wegga, wegga, wegga.

0: ik ben die boot aan het starten. Maar ik ben bezig, hoor. Even bezig met de boot. Hoe nou? Ik wil niet starten. Het kan even duren, dit. Maar... Choke! Je moet choken met een diesel. Hoe dat die met een diesel? Oh, dat weet ik niet. Probeer er gas, een beetje gas bij geven dan.
1: Pardon.

0: Kreeg net het appje binnen en wat staat daar?
1: Het was wel zo goed waardeloos. Nou ja, zaken zei je overal.
2: Herman van Wie?
3: Ben jij de DJ? Ze laat hier ook echt iedereen draaien. Elke boerenlul gaat een plaatje staan draaien. Tering, wat een kutmuziek.
4: De beste muziekmix.
5: One and only.
4: Begin nu.
5: Fresh.
4: En alleen.
0: Met een nieuwe van Dino Martin. En Dino Martin zegt, ik was jong.

Dus. Een berichtje over... ja, we gaan door. Ik ga niet meer... wie was dat? Vanessa Dollinger met dubbel L. Dus naar verwachting kan in juni het nieuwe team van burgemeester en wethouders in Stevenkland zich officieel gaan presenteren. Want de gesprekken met de vier beoogde partijen zijn voorspoedig aan het lopen. Maar een akkoord, dat duurt nog even. Dat zegt André Beurs, hij is fractievoorzitter van BGL. Samen met de pro-VVD en CPB is Kees Bijl nog steeds bezig om te zorgen dat iedereen een beetje de neus dezelfde kant op krijgt. Waardoor dus het coalitieakkoord ook snel voor elkaar komt. Nou, vandaar dit muziekje. En... Kees Bijl zegt, onderling vertrouwen is er. We hebben het naar elkaar uitgesproken, maar nu gaan we bezig met de invulling. En inhoudelijk kan hij nog niets vertellen. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Hoe zijn de wethouders dan? En wie worden de wethouders? Dat wil je natuurlijk weten. Of niet. De portefeuilleverdeling van de vier wethouderskandidaten die nieuw in beeld zijn. Dat zijn Melvin Smit van BGL. Merian Slomp van de VVD. Steven Bunt van PRO. En Tilco Gernaert van CPB. De verdeling is nog niet rond. Waarom kies ik deze muziek? De verdeling is nog niet rond, maar we nemen wel de expertises mee en de achtergronden van deze vier mensen. Melvin Smit is sterk op het vlak van volkshuisvesting en beheer openbaar ruimte. Merian Slomp, momenteel onder meer voor economie, toerisme en landbouw. En dat doet ze best goed. Staat hier, en dat vind ik ook. Bunt heeft vooral affiniteit met onderwijs en gezondheidszorg. En Tilco Gernaert is natuurlijk heel goed in ruimtelijke ordening en financiën. Dus... dat staat te gebeuren in Steenwijkerland.

0: brand new single. And Kirk Nugent. I Love Country. Jingle. Het vroeg, bedoel ik. Jingle. Doe die jingle nou! Dek er niet voor niks, internet.
1: 105 FM.
2: I like my coffee black. My whiskey cold. Someone give me a high. When the tail gets low. My stance is jacked.

En er was los. Tijd voor de Rolling Stones. Nieuwe single van de Rolling Stones. In the Stars. Ja. Ik kan er allerlei dingen over zeggen, maar het zijn gewoon de Stones.

0: Nieuwe zinger van de Rolling Stones, of weet het zoals In the Stars. En deze, de remix van Gloria Gaynor's I Will Survive, de 2026 uitvoering.
1: Nou ja, hè?
0: Doodgaal!

0: Nou weet ik het wel.
1: De hits van toen. De hits van toen en nu. RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: And let it flow.
0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Gordon en Replay, Me Loving You. Het is een stukje tekst van als je belt, kom ik naar je toe. Nou, ik heb wel eens dat bel, dat heb ik niet iemand. Dan gaat gelijk de telefoon erop. Ga nu. Weet je dat, jongen? Dat wel. Lokale raad.

een beetje dat zondagsgevoel. Het is een real good feeling. Echt, dat...

seconds before the sunrise word je wakker. En denken wij zelf van, ja, hij komt eraan. De kolk in mijn vloer. Dus, Dean Lewis, een nieuwe single heet Seconds Before the Sunrise. Dames en heren luisteraars, tijd voor de laatste twee. Ik heb zo Wesley Bronkhorst nog met Ik Drink Rosé. Maar eerst even deze van Sommieu en Fields. Part 2. Dat betekent dat er ook een deel 1 is. Die kan ik alleen niet vinden. Ik ben een katsoe.

0: voelt als er weer thuis komt. Sonny, it feels like home. En als je thuis komt, dan ga je richting de koelkast.
1: Ik ga de boot in, het is weer zo'n dag.
0: En je pakt een rozeetje.
1: Nog last van gisteren, maar met een lach.
0: Tot volgende week, hè.
1: Voel aan mijn water.
0: Ja, ik ook.
1: Wordt weer zo'n

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En u biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: I don't know who he is behind that mask of his, but I do know when we need him. We need him now.
5: It's Batman.
6: I'll call him, sir.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: De tipperaden van 1970.
9: Nummer 30.
10: Nieuw.

0: mij betreft de eerste kennismaking toen met het fenomeen Jerry Rafferty in 1970 als lid van de Humble Bums.
1: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
0: Het was voor mij de periode dat ik de popmuziek een beetje begon te ontdekken enzovoort. En dit plaatje viel me meteen op, anno 1970. Het is week 19 van het jaar met 8 nieuwe binnenkomers in Veronica's Tipperade van destijds. En die 8 nieuwe binnenkomers vinden we meteen ook allemaal aan het staartje, dus door tot en met nummer 23. De Humble Bumps was zojuist de allereerste op nummertje 30 natuurlijk. En straks de nummer 1, ik verklap het maar alvast, een uurtje 2. Dat is een plaatje wat blijft staan. Dus 2 weken achter elkaar in Veronica's Alarm schrijft. Het gaat over Creedence Clearwater Revival. Maar voorlopig eerst een plaatje wat een leuke hit was in Engeland. Op 29 de chairman of the board. En een noodkreet. Give me just a little more time.

0: 21.
1: Ja, en dat soort plaatjes wordt er nog geen hit ook. Heel bijzonder. 1970 is het in de tipparade van toen. Luister goed, Rokus de Vogel met de stem van Aad Staatjes.
2: Heb je last van wintertenen? Heb je last van griep?

de FIFA, voetbaltjes, kabeltjes, fabeltjes, kramp, dinges enzovoort. Rokus, de vrije vogel, gedaan natuurlijk met de stem van Aart Staartjes. Legendarische tv, legendarisch plaatje ook, alleen het werd geen hit. Heb je last van wintertenen? Waarschijnlijk net iets te laat in het jaar, hè? Nu door met Mark Lindsay.

0: Dit is de Radio Veronica Tipparaad met Bert van der Laan.
1: Zanger was die ook nog, natuurlijk, van Paul Revere en de Raiders. Geen misselijk Amerikaans bandje, deze Mark Lindsay. En solo had hij een paar bijna hitjes. Miss America, zojuist was er eentje van. Reach Out and Touch, nee, niet Henny Huisman. Hier is Diana Ross. Reach out.

0: Ze hadden één hitje eigenlijk. En toen nog een kleintje erachteraan, hè? Jingle Jangle was dat. De Archies van Sugar Sugar. Die maakte nog meer, onder andere het plaatje wat je net hoorde. Who's Your Baby?
1: Nummer 23.
0: We gaan naar Den Haag.

Een gestegen in de tipparade van destijds zijn een luster duo Marty Morgan en Jack Blanchard. De Gerard de Vries hittip was het ook nog deze Tennessee. En niet zomaar een Tennessee, nee, een Tennessee Birdwalk vonden we op nummer 22. 21 nu van 25 omhoog, Bobby Martin.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: De song die bijna hitjes uit 1970. Nou ja, dat geldt er voor Nederland natuurlijk, hè? Want het plaatje van Bobby Martin te vinden op nummer 21 was wel een joekel van een hit in Amerika. De Rob Out hittip heette For the Love of Him. De Gerard de Vries hittip daarvoor, Jack Blanchard en Misty Morgan. En de Tennessee Birdwalk vonden we op 22, Stef vanaf 27. En dan alleen maar nieuwe binnenkomers tot en met nummer 30. 23, She Was Naked, Super Sister, The Archies, Who's Your Baby op 24. En Reach Out and Touch, natuurlijk, Diana Ross op nummer 25. Miss America van de leadzanger van Paul Revere en de Raiders, Mark Lindsay vonden we op nummer 26 nieuw. En op 27 heb je last van wintertenen. Rokers de Vrije Vogel. Oftewel de stem van Aard Staartjes in de Tip Parade. 28 heette I'll Be Home in a Day or So van de Dream Police. En de chairman of the board van de Rob 29. Om te beginnen deze Tip Parade. De Humble Bumps op nummer 30. De eerste nieuwe heette Shoeshine Boy.

twee plaatjes achter elkaar met een intro dat er niet om ligt. En straks op nummer 20, Who Are My Friends? Hans Mond had er zijn hittip van gemaakt. J. Vincent Edwards en natuurlijk op 19, The Ides of March, de Lex Harding hittip van toen.

0: enige echte tipraden. De enige echte tipraden. Wat van twee keer kan nooit genoeg.
1: Nummer 17. Staan er dan ook deuntjes in die gezakt zijn? Want er komt toen nog, hè, in 1970 in de Tipperade. Wel zeker, dames en heren ook. Deze ging van 12 naar 17 naar beneden. Op zijn Frans, hier is Jean Vallée.

afwisseling genoeg niet waar. Voorafgegaan de QB en de Blizzards uit Grollo. Op zijn Frans nu Jean Vallée. De tipparade van toen. En dat betekent dat we in dit uurtje tipparade nog één plaatje voor je te goed hebben. Van Frankrijk, hoppakee, door naar Ierland. Met een meneer die de drank niet schuwde, kunnen we wel zeggen. Maar hij speelde gitaar.

0: geweest. Met natuurlijk meester-gitarist Rory Gallagher. What's going on? De laatste in dit uurtje tip-rate. Dat wil zeggen nog 1 uur te gaan. En nog een drietal plaatjes. Want uit Engeland draaien we zometeen nog nieuwe binnenkomers van toen. Nummer 47 was het Stamford Bridge. Ken je van Roly Poly. Ze maakt ook Chelsea. 44 ga je ook horen. Barry Ryan met Kitsch. En we draaien de nieuwe nummer 40 toen in Engeland. Ray Stevens met natuurlijk Everything is Beautiful. En wat stond er helemaal bovenaan? Dat was een voetbalplaatje. Oftewel de England World Cup squad met Back Home. Van 1 naar 2 trouwens gedaald. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. En The Question van The Moody Blues. Hard naar boven van 20 naar nummer 3. Ook in de top 5 van 5 naar nummer 4. Frigid Pink, The House of the Rising Sun. En All Kinds of Everything van 3 naar 5 naar beneden. Het was Dana. Ik zie je zometeen weer voor veel meer tips. En natuurlijk zometeen die leuke 3 plaatjes uit de charts in de UK.
1: What's going on in the UK?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: providing memories

0: Elvis Presley natuurlijk, de hoogste nieuwe binnenkomer destijds op 9 mei 1970 in de Billboard Hit Parade. Met twee kantjes trouwens van zijn singeltje op twee plekken genoteerd. Op nummer 72 de achterkant Mama Liked Roses. En op nummer 69 The Wonder of You. En die hoorde je net, Elvis dus, in de lijst. En daarvoor nog tussenin een prettig deuntje van de heren Jaggers. Die kennen we ook van de rapper 81. Daar stonden ze nieuw met I Call My Baby Candy. Trouwens ook opvallend op nummer 79, tweede week. De T-set toen, If You Do Believe in Love. En wat stond er bovenin in Amerika in de lijst? Voordat we zouden gaan beginnen met het hele gebeuren van het tweede uurtje Tipperate. Norman Greenbaum op nummer 1, The Guess Who op nummer 2, ABC, The Jackson 5 op nummer 3, Let It Be, The Beatles op 4 en Something's Burning van Kenny Rogers met zijn first edition vonden wij op nummer 5. En op 6, Vehicle, hoorde je het vorige uur al, The Ides of March in de Tipperate natuurlijk van toen.
1: Yesterday's chart-bound song.
2: De Nederlandse tipraad.
0: Nummer 15.

vertalen in het Frans gewoon. Want ze heeft ook behoorlijk wat plaatjes gemaakt. Zelfs zeer succesvol. En die waren allemaal in het Duits. Want ook daar was zij bijzonder populair. Zo eind jaren 60, begin jaren 70. Mireille Mathieu in de tipparade van toen. Met La Chanson de Mon Bonheur. Nou, dat klinkt heel erg Frans. Zo maar zeggen. En dit niet. Crosby, Stills & Nash met Wood.

Is dat niet geschreven door Joni Mitchell? Ik geloof het wel, hè? Woodstock van Crosby, Stills en Nash. Natuurlijk ook in de uitvoering van Matthew Southern Comfort. Een behoorlijke wereldhit. Alleen in de Tipper Red ging nog niet zo hard met dit plaatje, want die ging namelijk naar beneden. Zometeen naar Canada.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Dan weet je het wel, we hebben weer 10 plaatjes achter de rug. En welke waren dat? Wel niet helemaal vanaf nummer 20. Van 29 omhoog vonden we daar Who Are My Friends van J. Vincent Edwards. De Hans Mond hittip van toen. De Lex Harding hittip vonden we op nummer 19. Vehicle van The Ides of March. Lekker omhoog vanaf 30. En van 26 naar 18 QB and the Blizzards. Jean Vallée die daalde van 12 naar 17. En van 23 naar 16 omhoog. De laatste uit het vorige uur. De Henk van Dorp hittip van Taste. Tom Collins een hittip. Barry Hopkins was de eerste in dit uurtje. Tenminste de tipparadeplaat in dit uurtje. Steeg vanaf 22. En van 19 naar 14 Crazy Love van Van Morrison. De Giel Montagne hittip was Franse Talek. En die kwam van Mireille Mathieu van 17 naar 13 omhoog. En van 3 naar 12, zoals dat straks ook al gememoreerd. Lekker naar beneden dus. Poeh. Crosby, Stills & Nash met Woodstock. En zojuist hadden wij de Klaas Vaak hittip. En dat was American Woman van 18 naar nummer 11 gestegen. The Guess Who.

7. Nee, de pop. Geen gebrek natuurlijk. Hè. Daar straks al op nummer 10 uit Twente, de Buffoons. En dit kwam uit Delft, de T-set. En die vonden we op nummertje 8. 7, hier is Morris Gibb.

0: de songs van overmorgen. Dit is Veronica's Triple Red.
1: 1970.
2: En zoals clown Bassie ook altijd al zegt, hè, waarheid als een koe, altijd blijven lachen. Hey!

we naderen de toch niet zo spannende ontknoping. Dit was nummer 3, namelijk Jimmy Cliff. 2. Ja, dat is meestal het logische gevolg in zo'n lijstje, hè, van nummer 3. Nummer 2 dus.

0: Tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: De Chicago Transit Authorities weten ze. En dan spel je heten met dubbel E en dubbel T. Want vroeger heette ze namelijk de Chicago Transit Authority. Later natuurlijk ook bekend als gewoon kortweg Chicago. Hè. Make Me Smile was nummer 2 in Veronica's Tipparade. Terwijl die van week 19, 1970, steeg vanaf nummer 5. Daarvoor op 3 van 7 omhoog Jimmy Cliff. James Lloyd bleef lachen en deed dat op nummer 4 vanaf 8 gestegen. En van 13 en nummer 5 Up the Ladder to the Roof, de dames Supremes. Blijven staan met harmonica, met Westlands mannenkoor en nog veel meer John Woodhouse. Glory, glory. Halleluja. En BG op zijn eindje. Maurice Gibb, Railroad, steeg van 14 naar nummer 7. 15 naar 8, dat was de stijging van de Tinekers hit-hip, de T-set. En de Million Dollar Bash van Jonathan King ging omhoog van 21 naar 9. Van 20 naar 10 dan, de Stanhaag hit-hip kwam uit Twente. De bevoensongen My World is Empty. En ik heb er nog eentje voor je. Dat is Veronica's alarmschijf van toen. Dat was de vorige week ook al de alarmschijf. Op herhaling zullen we maar zeggen dan. Dat is geen straf hoor, want ik draai het plaatje heel graag. Ik ben namelijk wel een fan van John Fogerty, Tom Fogerty, Stu Cook en Doug Clifford. Dan weet je het wel. Toen nog vrolijk met z'n vieren.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1670ste uitzending van Backwards. En jawel hoor, we sluiten naadloos aan bij Bert van der Laan natuurlijk. Want hij had lekkere muziek uit 1970. Wij gaan naar mei 1971. Zoals ze zegt, dit keer een maand waarin veelvuldig wordt geprotesteerd tegen de oorlogen. En eigenlijk kunnen we 55 jaar later gewoon weer de straat op om te protesteren tegen al die oorlogen die in de wereld woeden. En daarom dus teruggekeerd naar mei 1971. Natuurlijk hebben we de top 40, de live-opnamen, de LP's. Heel leuke LP's komen trouwens in mei 1971 uit. En we hebben natuurlijk de gebeurtenissen. En we gaan televisie kijken. Wel een heel bekend programma. Dat kan me nog prima herinneren. Maar goed, daarover straks natuurlijk meer. Zoals gezegd, wij dompelen ons onder in het uurtje van 1971. En ik heb snel even gekeken of Creedence Clearwater Revival er ook in stond. In de maand mei, helaas, ze hadden maar twee hits. Have You Ever Seen The Rain and Hey Tonight. Dat was zo'n dubbele A-kant. Dat was in februari 1971 een hit. En in juli 1971 kwam Sweet Hitchhiker in de hitparade. Maar misschien is er wel een leuke LP. Daar zal ik volgende week eens eventjes naar gaan kijken. Laten we eerst maar eens beginnen met de top 40. Want die top 40, de top 3, die draaien we helemaal. Op nummer 3, True Love, That's a Wonder van de Sandy Coast. Die bleef staan na 8 weken. Op nummer 2, jawel, klassiek, oftewel Waldo de los Rios. Die had een prachtige bewerking van Mozart's First Movement Symphony No. 40. En op nummer 1, en daar beginnen we natuurlijk mee. Ik weet zeker dat het een van de favorieten is van een presentator van de lokale omroep. Hier is Funny Funny van The Sweet.

Ja, Funny Funny, uitgebracht als eerste single van hun debuutalbum Funny How Sweet Coco Can Be. Het werd zijn eerste hit in de hitlijsten. Het bereikte in Nederland dus de nummer 1 positie. In de Britse singlelijst stond het uiteindelijk op nummer 13. De band die bestond uit Brian Connolly, Steve Priest, drummer Mick Tucker en het nog enig levend lid van de originele bezetting, Andy Scott. Want Brian Connolly is overleden in 1997 al. Steve Priest in 2020 en drummer Mick Tucker al in 2002. Funny Funny dus van de suite. Het ging van 2 naar nummer 1. En dat betekent dat er ook een ex-nummer 1 in de top 40 staat. En jawel, dat was de nummer 2. Ze waren aan het stuivertje wisselen. Ik heb het dan over de Los Rios met zijn Mozart First Movement Symphony No. 40. Hij werd geboren in Argentinië, waar hij aan het conservatorium van Buenos Aires studeerde. In 1962 verhuisde hij naar Spanje en in Spanje leidde hij het Manuel de Falla Orchestra. Internationaal werd hij bekend met zijn bewerkingen van klassieke hits die zelfs de hitlijsten bereikten. En eentje daarvan was dus deze. Officieel heet hij zelfs Mozart Symphony No. 40 in G minor KV550 First Movement Allegro Molto. Nou, alsjeblieft, een hele mond vol. Dat werd dus uitgevoerd door het Manuel de Falla Orchestra. Los Rios schreef trouwens ook filmmuziek voor een 30-tal films. Hij overleed in 1977 en toen was hij helaas maar 42 jaar. Maar ja, het kwam ook doordat hij zelfmoord pleegde. Hier is Waldo de Los Rios.

Ja, leuke top 3 hoor. Eerlijk is eerlijk. True Love, That's a Wonder van de Sandy Coast. Het bleef staan op nummertje 3. Geschreven door zanger Hans Vermeulen en geproduceerd door Jaap Eggermond en Freddy Haaien. En die laatste die wist zich binnen een paar jaar op te werken van magazijnmedewerker tot platenbaas en contracteerde onder andere de High Numbers. En dat is eigenlijk in feite de voorloper van The Who. Hij was ook ontdekker trouwens van de Golden Earrings, toen nog met een S natuurlijk. En ze kregen van hem het eerste platencontract. De eerste hitsingle was natuurlijk Please Go. Fred Haaien, hij is overleden in 2007 en toen was hij 66 jaar. Goed, de gebeurtenissen van mei 1971. Laten we eerst maar eens beginnen met kennis te maken met dit jaar. Het jaar waarin Bangladesh zelfstandig werd. Dat kostte trouwens wel meer dan 100.000 mensen het leven. Ajax als tweede Nederlandse club de Europa Cup won. Feyenoord deed het natuurlijk al in 1970. Jim Morrison van de Doors, Louis Armstrong, Simon Vestdijk en Godfried Bomans. Zij kwamen in 1971 te overlijden. En natuurlijk de massademonstraties tegen vooral de Vietnamoorlog. De bekendsten die zijn wel de protesten in Washington. Een 500.000 mensen stonden daar in april 71. En in San Francisco. 125.000 man op 24 april 1971. En het ging maar door, want de protesten op 1 mei 1971 brachten tienduizenden anti-oorlogsdemonstranten naar Washington D.C., het hoogtepunt van wekenlange anti-oorlogsactiviteiten in de stad. Het aangekondigde doel van de protesten was het blokkeren van het verkeer om te voorkomen dat ambtenaren op maandag 3 mei naar hun werk konden gaan. Hun slogan was: als de overheid de oorlog niet stopt, stoppen wij de overheid. Leuke slogan trouwens. Veel demonstranten kampeerden vanaf 1 mei in het park, maar hun kampeervergunning werd ingetrokken en de politie dwong hen het park te verlaten. Sommige demonstranten verlieten Washington D.C., maar zo'n 12.000 demonstranten volgden de instructies van de protestleiders en zochten onderdak in lokale universiteiten en kerken. Gedurende de ochtend stroomden de demonstranten gestaag naar de campus van Georgetown. Op 3 mei probeerden de demonstranten het verkeer te blokkeren, maar de politie reageerde met traangas en pepperspray en dreef een groot deel van de demonstranten terug. Ook politiehelikopters werden ingezet. Ongeveer 12.000 federale troepen, waaronder 4.000 parachutisten van de 82e luchtlandingsdivisie van Amerika, jawel, werden gestationeerd op strategische punten in de stad om opstoppingen te voorkomen. Ook werden 1500 leden van de Nationale Garde ingezet om de politie van de stad te ondersteunen. Een soort ijs dus. De examens op die dag werden afgelast. Eind mei waren er in de stad meer dan 7000 demonstranten gearresteerd. En dit waren de grootste massa-arrestaties in de geschiedenis van Amerika. Toen tenminste tot 1971. Misschien nu nog wel. Uiteindelijk werden er slechts 79 mensen veroordeeld. En de moeder van prins Bernhard wordt begraven. Vanaf april 1952 woonde zij op huis Warmelo in Diepenheim en overleed aan longkanker. Zij was 87 jaar oud. Zij werd na een dienst in de slotkapel van het vroegere vorstendom Lippe bijgezet in het familiegraf van Detmold. Zij werd op haar laatste tocht onder andere vergezeld van het koninklijke paar. En het was natuurlijk koningin Juliana en prins Bernhard en prinses Beatrix en prins Klaus. Tot zover de gebeurtenissen van mei 1971. Over een half uurtje hebben we zeker nog veel, veel meer. Eigenlijk moord en doodslag als ik het zo eens eventjes een beetje bekijk. Maar doe maar. We gaan snel terug naar de muziek, want zoals gezegd, er kwamen hele mooie LP's uit. Waaronder die LP van Rod Stewart. Every Picture Tells a Story. Het derde studioalbum al van deze man, die zorgde voor een nummer 1 positie in de Britse en Amerikaanse hitlijsten. Met de bekende nummers als Maggie May en Tim Harlan's Reason to Believe. Alle 5 leden van The Faces waren bij de LP betrokken, waaronder Ron Wood, de gitarist en bassist die later naar de Rolling Stones vertrok. En een ander nummer werd destijds geschreven voor The Temptations. En dan heb ik het over niemand minder dan I Know I'm Losing You.

Ja, dat je over een Maserati, dat je daar een nummer kunt overmaken. Rory Gallagher, die deed het dus. Hij werd door het muziekblad Melody Maker in 1972 en 1974 uitgeroepen tot 's werelds beste gitarist. De band zou een naam opbouwen met marathonoptredens tijdens veelvuldige tournees. En zo speelde zij op 15 december 1973 tijdens een nachtconcert, voorafgaand aan de Autoloze Zondag, in de Doelen in Rotterdam net zo lang door tot de bezoekers de eerste trein naar huis konden nemen. Dit was afkomstig van zijn debuut-LP, heette gewoon Rory Gallagher, nadat Taste in 1970 was ontbonden. En het bekendste nummer en favoriet tijdens live optredens is de Laundromat. Rory Gallagher dus met zijn debuutalbum. En daarvoor dus Every Picture Tells a Story van Rod Stewart. En om even aan te geven dat de Small Faces en de Faces duidelijk aanwezig waren. Ian McLagan, die hoorde je op het orgeltje. Ron Wood op de gitaar, Ronnie Lane op de bas en Kenny Jones op drums. Ja, dan horen ze allemaal eigenlijk bij de Faces, want Rod Stewart deed natuurlijk de zang. We gaan televisie kijken en voordat we dat gaan doen, ga ik eerst eventjes het pakken. Ja, op de televisie weer de vertrouwde programma's, zoals het Journaal, dat trouwens om 7 uur kwam en om 8 uur. De Fabeltjeskrant hadden we, Brandpunt, dat was het actualiteitenprogramma van de KRO. En we hadden het ook Voor de Vuist Weg van Willem Duis. Wilde je lachen, dan keek je op Nederland 1 naar Johnny en Rijk. En die had de show een paar apart. En wilde je spanning, dan moest je kijken naar De Wrekers. Oftewel, The Avengers. Deze serie werd al in 1961 uitgezonden in Engeland. Uiteindelijk zijn er 161 afleveringen gemaakt met John Steed. Die kennen we natuurlijk ongetwijfeld wel. Een Englishman op en top. En die heeft in deze serie 3 partners versleten. Kathy Gale, Emma Peel en Tara King. Alleen in het eerste seizoen was David Keel de hoofdpersoon in de Britse spionage-televisieserie met als assistent, jawel, John Steed. Vanaf het tweede seizoen nam John het over. Hij speelde onder andere ook nog in de James Bond-film A Few to a Kill en was te zien in de videoclip van Oasis. In 2015 is hij overleden, toen was hij 93 jaar. En ook Kathy Gale was een Bond-girl in Goldfinger en is in 2020 overleden. En zij spande de kroon met 94 jaar. Emma Peel, dat was wel de bekendste wreker en Bondgirl in On Her Majesty's Secret Service uit 1969. Ook zij is in 2020 overleden, zij was echter maar 82 jaar. En Tara King, ja, die heeft in heel veel films gespeeld en is inmiddels 78 jaar. De muziek, die was van Laurie Johnson. Hij schreef de muziek, hij schreef al meer filmmuziek en hij overleed in 2024... En gokje hoe oud hij was? 97. Met andere woorden, hier is de intro van De Wrekers.

0: André van Dekken en Backwards.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?
2: We're gonna finish now with a number which you probably remember. It sounds like this.

Ja, en dan denk je bij jezelf van, dan krijg je nog zo'n hele nummer inderdaad. Nee, dat viel nog een klein beetje mee. Leon Russell was dat samen met Don Preston. En dit was Jumping Jack Flash samen met Young Blood. Leon die speelde vooral piano, maar hij zong er natuurlijk ook bij. Hij werkte samen met Joe Cocker. Delta Lady is bijvoorbeeld van zijn hand. En organiseerde de Mad Dogs en Englishman Tour van diezelfde Cocker. In 1971 speelde hij ook piano op het album van Badfinger, die een hit had met Day After Day. Leon Russell, hij is overleden in november 2016 en toen was hij 74 jaar. En daarvoor hoorde je The Free natuurlijk, hoe kan het ook anders, het eerste live album van deze band in allerijl uitgebracht door Island Records, omdat de band op 24 april 1971 uit elkaar was gegaan. Het album werd opgenomen tijdens een tournee door Engeland en ze speelden veel nummers van het debuutalbum Tons of Subs uit 1968, waaronder dus dit The Hunter. Goed, we zijn toe aan de gebeurtenissen van mei 1971. En ik zei het al, een beetje moord en doodslag eigenlijk. In de nacht van 2 op 3 mei 1971 hield een politiepatrouille een routinecontrole op de parkeerplaats van het Zwin. En dat ligt in Knokke in België. De chauffeur was Robert van Sprang, een Nederlandse militair van 22 die in een gestolen auto reed. Ogenblikkelijk vuurde hij op de agenten en maaide met een mitrailleur 4 agenten neer. 2 stierven ter plaatse, Willy de Bree en Paul de Mare, en 2 andere agenten die raakten zwaar gewond. De dader kon ontsnappen, maar zou uiteindelijk toch worden gepakt in zijn eigen kazerne in Ede. Hij kreeg uiteindelijk 12 jaar cel en pleegde later zelfmoord. De moordpartij zorgde in 1971 voor een schokgolf in heel België. Zo'n brutale moord had men nog niet meegemaakt. Koning Leopold bezocht de gewonde agenten en de begrafenisplechtigheid werd bijgewoond door duizenden mensen. Later bleek dat hij van plan was om een aantal overvallen te gaan plegen. Elk jaar wordt dit drama nog herdacht door de gemeente Knokke-Heist en de politie. En een 60-jarige Indische Nederlander, bekend als Johnny de Chinees, heeft bekend de Italiaanse restauranthouder Romano Mazzilli op bestelling te hebben vermoord. Romano was 38 jaar. De beste man Johnny de Chinees die kreeg daarvoor, of tenminste, die zou daarvoor 70.000 guldentjes ontvangen. Laat maar zeggen 30.000 euro. Het slachtoffer werd in de nacht van 18 op 19 april in zijn woning in de Gulstraat in Amsterdam door het hoofd geschoten terwijl hij sliep. Als mededader en medeplichtige werd een 53-jarige bouwvakker aangehouden die de gehuurde moordenaar met een huurauto naar de woning reed. Inderdaad gehuurd, want dit was een moord op bestelling. Niemand minder dan Mazzilli's, zijn eigen echtgenote, zat achter het plan. In de rechtbank beweerde Johnny de Chinees dat dit zijn afsluiting moest zijn van zijn criminele carrière. Nou, het is maar wat je noemt. En was het een peuk, of misschien toch wel een stuk glas, of was het opzet? Feit blijft dat het riet langs de weg Giethoorn-Dwarsgracht is afgebrand. Ruim 10 hectare ging verloren. Even leek het erop dat ook een aantal woningen met een rieten kap gevaar liepen, maar door het snelle optreden van de brandweer van Giethoorn en Wanapperveen kon erger worden voorkomen. Begin mei was het trouwens heerlijk lenteweer met zo'n 22 graden en volop zonneschijn. En dan hebben we al dit na het tweede blokje gebeurtenissen. Natuurlijk, it was 25 years ago. Nou, als je dat eventjes snel rekent, 1946. En dan kom je uit bij Les Brown en Sentimental Journey.

0: Ja, 1946. Heel bewust dit keer gekozen hiervoor trouwens, want Les Brown, geboren in 1912 en bandleider, dat kon je wel horen van een big band, en saxofonist trouwens. En het nummer Sentimental Journey werd het thuiskomstnummer voor de soldaten die in Amerika terugkeerden na de oorlog. En vanwege het grote succes werd het de herkenningsmelodie van Les Brown. Met zijn orkest haalde Brown nog 9 keer de eerste plaats van de Amerikaanse hitparade. En de zangeres, dat was natuurlijk Doris Day. Zoals gezegd, vorige week hebben we aandacht besteed aan 4 en 5 mei. Deze week hebben we natuurlijk daarbij stilgestaan en we hebben feest gevierd. Want wat was het gezellig daar in het park natuurlijk. En dan mag zo'n Sentimental Journey niet ontbreken. Nou, dit nummer dat zou ook bijna in 1972 kunnen ontstaan. Ik heb het over Chump Change van niemand minder dan Quincy Jones. Het is in feite geschreven als hoofdthema voor de New Bill Cosby Show in 1972. Maar goed, ik kijk al op mijn klokje. We hebben namelijk nog een seconde of 50. En om dan nog een plaatje te gaan draaien, dat gaat me net iets te ver. Ik heb trouwens volgende week wel, en dat beloof ik, Unit Gloria voor je. De Gloomies en natuurlijk Janis Joplin. Ik zou zeggen,
1: bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: Zuid in de Kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betton had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Slos, met het nieuws.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0-overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, maar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

会

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

Everybody!

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond